0: De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bos, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Huizen zwemt voor dorpsgenoot met Alt. Een Amsterdamse zorgorganisatie gaat zich vestigen in het nieuwe zorgcentrum dat wordt gebouwd aan de Eugenie Prévenièreweg in Nieuw-Vennep. Dat maakt de projectontwikkelaar Next Projectontwikkeling bekend tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Het nieuwe complex krijgt 50 zorgappartementen voor mensen met dementie en moet in 2028 worden opgeleverd. Omwonenden verzetten zich tegen de plannen vanwege zorgen over minder daglicht en een tekort aan parkeerplaatsen. Zij hadden liever gezien dat het gebouw werd verplaatst. De rechter doet op 18 augustus uitspraak over de bezwaren. Een groep inwoners van Vijfhuizen zet zich in voor dorpsgenoot Erik-Jan de Ruiter, die eind vorig jaar de diagnose ALS kreeg. Onder de naam What Now en Friends doen zo'n 30 deelnemers op zondag 6 september mee aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte. De groep traint wekelijks in de ringvaart. Ook Erik-Jan is daarbij aanwezig in een aangepaste boot en begeleid door zijn vrienden en familie. De opbrengst van de actie gaat naar Stichting ALS Nederland voor onderzoek en ondersteuning van mensen met ALS. Doneren kan via de website van Amsterdam City Swim. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Amsterdamse zorgorganisatie in nieuwbouw Nieuw-Vennep en 5

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Griekspoor boekt in Montreal eindelijk weer zegen. En pieperautomaat en robots rukken op in Lissabroek. Nieuw-venneper Talon Griekspoor heeft op het mastertoernooi van Montreal zijn eerste ATP-overwinning sinds juni geboekt. De Nederlander versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego in 2 sets... en maakte daarmee een einde aan een reeks van 4 nederlagen. Ook Boti van de Zandschulp plaatste zich voor de tweede ronde. Hij rekende in 3 sets af met de Fransman Giovanni Mpetsi Bericard. In de volgende ronde wachten zware tegenstanders. Griekspoor neemt het op tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev, terwijl Van de Zandschulp, de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev treft. De pieperautomaat is niet te missen voor wie over het landelijk turfspoor rijdt in Lissabroek. Een automatiek waarin klanten zelf hun portie aardappelen achter een klep vandaan kunnen trekken. Akkerbouwer Jan-Willem Buitenhuis uit Lissabroek ziet volop kansen voor verdere mechanisatie en robotisering in de landbouw. Op zijn familiebedrijf, waar onder meer aardappelen, suikerbieten en bollen worden geteeld, wordt al volop geïnvesteerd in slimme machines en innovatieve teeltmethodes. Hij verwacht dat precessietechniek en robots in de toekomst steeds vaker plantenziektes zelfstandig kunnen opsporen en bestrijden, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Tegelijk maakt Buitenhuis zich zorgen over de woningbouwplannen rond Lissabroek. Een nieuwe ontsluitingsweg, dwars over zijn land, zou zijn landbouwgrond minder bereikbaar maken of laten verdwijnen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgeneratie haalt door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen meters hoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.

0: nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd.

0: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn Sabas laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op

0: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio.
0: Ruud Kroes.

0: Dr. Hoek, Babymaker, Blue Jeans, Talk. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Luister vrienden, wat kun je verwachten deze ochtend? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan ook kijken of er sportnieuws is. Leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. Maar de hoofdmoot is en blijft natuurlijk altijd muziek. Wat dacht je van Olivia Dean, Simple Minds, The Motors. Maar nu eerst uit Zweden, Sarah Larsson. Hier is Midnight Sun.

0: Airport, hoorde je van de Motors.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van meer radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag.

0: Michael McDonald, hoorde je met Sweet Freedom.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Zweedse koning Karel XII bestierf in 1718 tijdens een belegering. Forensisch onderzoek uit 1998 wees uit dat hij vermoedelijk door een landgenoot werd neergeschoten met een geïmproviseerde kogel. Hello.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Amsterdamse zorgorganisatie in nieuwbouw Nieuw-Vennep. En Vijfhuizen zwemt voor dorpsgenoot met Als. Een Amsterdamse zorgorganisatie gaat zich vestigen in het nieuwe zorgcentrum dat wordt gebouwd aan de Eugenie Prevenièreweg in Nieuw-Vennep. Dat maakt de projectontwikkelaar Next Projectontwikkeling bekend tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Het nieuwe complex krijgt 50 zorgappartementen voor mensen met dementie en moet in 2028 worden opgeleverd. Omwonenden verzetten zich tegen de plannen vanwege zorgen over minder daglicht en een tekort aan parkeerplaatsen. Zij hadden liever gezien dat het gebouw werd verplaatst. De rechter doet op 18 augustus uitspraak over de bezwaren.

0: Een groep inwoners van Vijfhuizen zet zich in voor dorpsgenoot Erik-Jan de Ruiter, die eind vorig jaar de diagnose ALS kreeg. Onder de naam What Now en Friends doen zo'n 30 deelnemers op zondag 6 september mee aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte. De groep traint wekelijks in de ringvaart. Ook Erik-Jan is daarbij aanwezig in een aangepaste boot en begeleid door zijn vrienden en familie. De opbrengst van de actie gaat naar Stichting ALS Nederland voor onderzoek en ondersteuning van mensen met ALS. Doneren kan via de website van Amsterdam City Swim. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.
3: Ruud Kroes. Meerradio. Super.

0: Je hoorde de supertrack van deze week. Busy samen met Yves Berendsen. We zijn er.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Jacqueline die vindt dit een heerlijk nummer. Ze schrijft: als ik dit hoor, zwijmel ik weg in nostalgie. Een heerlijke vakantieorde. Jacqueline, deze is voor jou. Abba, Fernando.

0: Je hoorde Alex Warren, Passenger.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Archeologen vonden een stuk tekst van Homerus uit boek 2 van de Ilias verstopt binnenin een Egyptische mummie.

Door de Communards met Don't Leave Me This Way. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks na het nieuws, het tweede. We hebben er nog één te gaan. Hier is Eliza. Pack up. Tot zo.

0: zomer.
1: Meer radio.
2: Meer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten.

0: uit. Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
2: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was.

0: informatie aan van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: De ochtend van Meer Radio.
2: Ruud Kroes.

0: Bij de Supertramp, give a little bit.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van meer radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van meer radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. Wat kun je verwachten? Bijzondere berichten, maar ook leuke nieuwtjes uit Haarlemmermeer. Activiteiten die je kunt doen, sportnieuws. En uiteraard hebben we muziek, onder meer voor Tears for Fears, Ed Sheeran, maar eerst muziek van eigen bodem. Hier is uit Den Haag, Son Mieux, Dark Before the Dawn.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald komend weekend in de Eredivisie. De eerste wedstrijd, opening van het seizoen, is aanstaande vrijdag. Cambuur Excelsior. En dan op zaterdag NEC Telstar, Go Ahead Eagles Willem II, PSV Fortuna Sittard en AZ ADO Den Haag. En op zondag de derby uit Rotterdam, Sparta Feyenoord, Pek Zwolle Ajax, Groningen FC Utrecht en Heerenveen FC Twente.

0: Willem de Dijk, bloedend hart.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Margaret Keane bewees in 1968 dat zij de beroemde schilderijen met grote ogen had gemaakt via een door de rechter bevolen schilderwedstrijd tegen haar ex-man.

0: boeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Griekspoor boekt in Montreal eindelijk weer zegen. En pieperautomaat en robots rukken op in Lissabroek. Nieuw-Venneper Talon Griekspoor heeft op het mastertoernooi van Montreal zijn eerste ATP-overwinning sinds juni geboekt. De Nederlander versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego in 2 sets en maakte daarmee een einde aan een reeks van 4 nederlagen. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de tweede ronde. Hij rekende in 3 sets af met de Fransman Giovanni Mpetsi Berrikar. In de volgende ronde wachten zware tegenstanders. Griekspoor neemt het op tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev, terwijl Van de Zandschulp de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev, treft. De pieperautomaat is niet te missen voor wie over het landelijk turfspoor rijdt in Lissabroek. Een automatiek waarin klanten zelf hun portie aardappelen achter een klep vandaan kunnen trekken. Akkerbouwer Jan-Willem Buitenhuis uit Lissabroek ziet volop kansen voor verdere mechanisatie en robotisering in de landbouw. Op zijn familiebedrijf, waar onder meer aardappelen, suikerbieten en bollen worden geteeld, wordt al volop geïnvesteerd in slimme machines en innovatieve teeltmethodes. Hij verwacht dat precessietechniek en robots in de toekomst steeds vaker plantenziektes zelfstandig kunnen opsporen en bestrijden, waardoor minder gewasbescherming

0: geneesmiddelen nodig zijn. Tegelijk maakt Buitenhuis zich zorgen over de woningbouwplannen rond Lissebroek. Een nieuwe ontsluitingsweg, dwars over zijn land, zou zijn landbouwgrond minder bereikbaar maken of laten verdwijnen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Xanadu hoorde je van Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Aan de Eiweg 901 in Hoofddorp ligt de Plesmanhoek, onderdeel van Spaarnwoude Park. Op zondag 9 augustus is daar het oogstfeest, waar landbouwgeschiedenis tot leven komt. Het festival duurt van 10 tot 4 uur 's middags. Bezoekers kunnen zien en beleven wat de Haarlemmermeerse bodem voortbrengt en proeven van eigen geoogst voedsel. Lokale boeren en de restauratiegroep Meer Historie bundelen hun krachten voor een dag waarin tradities herleven en het verleden tastbaar wordt met historische werktuigen en demonstraties.

0: You're the Sun Nights van Fun.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Chinese theeproducenten kleurden groene thee voor westerse export vroeger bij met blauwe verf en gips. Omdat buitenlanders vonden dat groene thee er groener uit moest zien.

was Eric Clapton uit de jaren 70. Hello, old friend. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Christine W. Feel What You Want. Een fijne dag. Werk ze en tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard.

0: En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Luister al goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer. Tussen de

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen een nieuwe onderweg. Nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel Martijn voor het nieuws. Dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file, de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost. Vanwege langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. Rij veilig.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
1: Goedemiddag. Delano van Steenveld. Diep in de

0: tot het eind van mei.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg met mij, Delaro van Steenveld. Leuk dat jij weer ademt staan op Meer Radio. Welkom. Ik ben weer terug van een weekje weg geweest. Vorige week was er natuurlijk Pride. Nou, ik werk bij een hoogonderwijsinstelling in Amsterdam. En samen met allemaal andere instellingen hebben wij dan een eigen boot. Tijdens de Canal Parade. Om natuurlijk aan onze studenten en toekomstige studenten te laten zien dat je bij ons in het onderwijs op de school gewoon helemaal jezelf kan zijn. En dat is toch elk jaar altijd wel weer een heel groot feest. Maar het is een beetje afwachten hoe dat feest dan uiteindelijk loopt. Je hebt een soort van startbox waar je dan in moet wachten. Dus je gaat met z'n allen op de boot staan, borden. En dan is het van, nou, hè, je kan er niet meer op. Maar dan moet je nog wachten, want je hebt een bepaalde plek in die parade. En er was een beetje vertraging. En normaal is dat ongeveer 45 minuten, misschien een uur. We hebben anderhalf uur moeten wachten tot we die parade in konden. Ja, en dan later zie je filmpjes op social media en dan zie je, nou ja, dat er activisten aan een brug hingen en dat de politie die er vanaf moest halen. En dan snap je, daar komt dus die vertraging vandaan. Ik hoopte rond een uurtje of vijf zoiets van de boot af te komen, maar dat is niet helemaal gelukt. Het is 6:15 geworden. Ja, en dan ook nog eens dus jezelf helemaal de ziektewet in hebben gezopen. Ja, goed, ik... Nee.
1: Tot 6:00. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
0: En ik heb hele fijne nieuwe muziek voor je. Van... En, zo zie je maar dat niet altijd alles het gewoon doet. Want dat knopje, dat doet het niet. Mijn nummertje wil niet. Nou, dan gaan we gewoon... En ik wilde zo graag Sef aan jullie laten horen. De nieuwe van Sef. De laatste zomer. Misschien later in de uitzending nog. Nu dan even Alex Warren. Dit is Ordinary op Meer Radio. Goedemiddag.

Natasha Bedingfield and These Words op meer radio. En dan wil je een plaat gaan draaien en dan komt hij er niet uit. De supertrack van een paar weken geleden hoor je Robert Morris en Cherry Blossoms.

0: Frans, Venezolaans en echt talent uit Hoofddorp. Robin Morris en Cherry Blossoms hoorde je hier op Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: De Haarlemmermeer telt 184 fastfoodzaken. Dus omgerekend naar het aantal inwoners ligt dat iets onder het gemiddelde van de regio Groot-Amsterdam. Blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodrestaurants sinds 2007 verdubbeld en groeit vooral het aanbod van gezondere afhaalmaaltijden, zoals pokeballs. Ondanks het relatief beperkte aanbod neemt toch overgewicht toe. Inmiddels kampt 1 op de 6 volwassenen in Haarlemmermeer met ernstig overgewicht. In Rijzenhout ligt dat aandeel zelfs op ongeveer 1 op de 5 inwoners. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, als je dan inderdaad je wilt een lekkere snack halen of wat eten, of je bent in de supermarkt, dan is al het gezonde, dat is allemaal heel duur. Ook trouwens bij mij in de kantine op het werk en ook toen ik zelf nog op de hogeschool zat. Gezond, dat is allemaal heel duur en ongezond, dat is allemaal goedkoop. Dus als we nou dat eerst eventjes gaan omvormen, dus eerst zorgen dat alles wat ongezond is gewoon iets goedkoper en iets minder fastfoodzaken, denk ik, dan komt het denk ik wel goed met het overgewicht hier in Haarlemmermeer. Je hebt hem aanstaan op Meer Radio. Het is onderweg op jouw vrijdagmiddag met mij, Delano, op jouw radio. Met de lekkerste muziek voor jou klaarstaan. Dit is Sia en Cheap Trails.

0: Haar live scene was denk ik misschien toch wel één van mijn grootste hoogtepunten deze zomer.
1: Onderweg uittips.
0: Ook omdat het een beetje een verrassing was. Ik was natuurlijk een aantal maanden geleden in Barcelona op het Primavera Sound Festival. En daar deed zij een verrassingsoptreden. En dat was toch wel een moment dat ik dacht, wauw. Dat ik haar live heb mogen meemaken en dan nog ook als verrassing. Nou, dat was voor mij een hele leuke verrassing. Goed, uittips. Tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort houdt Stichting Grand Prix Festival Haarlemmermeer op 22 en 23 augustus opnieuw een groot festival. Vindt plaats op landgoed Kleine Vennep. Ja, centraal staat een beetje natuurlijk het beleven van de Formule 1. Je kan een sprintrace doen, een kwalificatie en de Grand Prix live volgen op een groot scherm. Ook een uitgebreid randprogramma met, nou ja, Carrera Playzone. Allemaal voertuigen, sportactiviteiten, foodtrucks. Daar maak je mij heel blij mee, met een lekker foodtruck. Op zondag worden daar ook nog race-simulators aan toegevoegd. Voor kinderen vanaf 6 jaar wordt op zaterdag tijdens een sprintrace de animatiefilm European Grand Prix vertoond. S'avonds staan de zogeheten Domino's Movie Night op het programma met films als Senna, Rush en Le Mans 66. Gecombineerd met de mogelijkheid om pizza te eten, want Pizza Grand Prix is moeten maar opkomen. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor het Grand Prix Festival. Vrijwilligers ontvangen 2 vrijkaarten en verzorging tijdens het evenement. Ja, wat die verzorging dan betekent, ik denk niet dat ze jaar gaan doen. Aanmelden of meer informatie, dat is allemaal te vinden op de website en de Facebookpagina van een Grand Prix Festival Haarlemmermeer. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg nog steeds in de vakantie. Dus hopelijk zit je thuis of in de tuin. Of ben je wel misschien onderweg van huis naar het werk. In ieder geval, dit is Green Day.

0: over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

Harry Styles op meer radio en American Girls. Hij is bezig met zijn concerttour door de hele wereld. Hij heeft in een aantal steden een residency. Dus dan ben je daar voor een aantal weken en dan doe je meerdere shows. Heb ik het eerder in deze show, in dit programma ook al over gehad. Een aantal maanden geleden, toen is hij natuurlijk begonnen in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Ja, op dit moment staat hij in Mexico-stad. En een beetje onhandig. Hij was dus aan het optreden. Rent heel mooi dat podium over. En daarvoor had het een beetje geregend. Dus het podium was glad. En hij, begint met... Het is openingsnummer, hè? Nog een beetje nat dus van de regen. En hij denkt, ik ga lekker beginnen, openingsnummer. En hij rent dat podium af. En hij maakt me toch een smakkerd. Maar echt, wow. Een hele smakkerd maakt. Hij ging keihard onderuit. En zoals Harry Styles dat helemaal in style doet... Landde hij netjes op de grond met de microfoon voor zijn mond en begon gewoon met zingen. Dus je hebt er eigenlijk niet heel erg veel van gemerkt, tenminste de zang dan. Je zag het wel. Beelden staan op social media, dus als je denkt, oh, dat wil ik wel even zien, check dan vooral even Harry Styles gaat onderuit. Ja, ik ben zelf ook een heel klein beetje onhandig. Zoals Harry Styles. Ik heb dan geen uitglijer gemaakt, maar wel een uitsnijer. Vorige week was ik lekker aan het koken. Ik stond in de keuken. Ik was bezig met de peterselie en ik had het mes in mijn handen. En ik denk altijd dat ik een beetje een soort van Jamie Oliver, Gordon Ramsay ben. Nou, dat ben ik niet, kan ik je wel vertellen. Dus ik ben mijn peterselie aan het snijden. Nou, en ik zet dat mes toch in mijn duim. Als het mes scherper was geweest, dan was ik nu het topje kwijtgeraakt. Gelukkig is het daarbij gebleven. Mijn vinger ligt er dus niet af. Maar er moest wel eventjes een pleistertje en een tapeje... en een soort van verbandje omheen. Want het was echt... Normaal kan ik daar heel goed tegen. Maar in dit geval niet. Ik werd een beetje duizelig. En ik had echt zoiets van... ik moet heel even gaan zitten. Goed, Harry Styles een uitglijer. En ik dus een uitsnijer. Goedemiddag, het is onderweg hier op Meer Radio. Met lekkere muziek klaarstaan voor jou van Damiano David. Ook de nieuwe Bente komt eraan. Die staat gelukkig wel in het systeem, in tegenstelling tot Sef. Nu eerst de supertrack van deze week. Die is voor Busy en Yves Berendsen. Meer Radio, supertrack.

Trots, Kensington hoorde je en Riddles hier op meer radio. Die clip die ze dus hebben opgenomen, dat is wel eventjes een contrast met wat voor weer het nu buiten is. Deze plaat komt uit 2015. Dat was nog in de oude samenstelling van Kensington met zanger Eloy, als ik het goed zeg. Dat is nu een ander. En die clip voor deze plaat, Riddles, hebben ze toen opgenomen in Bulgarije. Nou, storm, sneeuw, regen, en dat moesten ze allemaal doorstaan met echt wel temperaturen van rond het vriespunt. Dat is wel eventjes toch wel een contrast met het weer van nu natuurlijk. Het is jouw vrijdagmiddag. Je hebt

0: Ja.
1: Onderweg nieuws.
2: Door de Damiano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me hier op Meer Radio. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Dat is dus omleidingen via de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is er een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. En Nederland kennende denk ik dat daar nog een extra werkperiode aan vastkomt. Ik heb zometeen voor jou de nieuwe Bente, maar nu eerst Luis Fonsi en Demi Lovato. En ik vind altijd dat Demi een beetje nogal hard kan zingen. En dan druk ik het nog een beetje licht uit. Ze heeft een aantal platen en die zijn op zich best heel goed hoor. Alleen het is een beetje hard. Ik weet niet of je Heart Attack kent van Demi Lovato, maar dat gaat dan echt zo van... Nou ja, goed, meid. Dat ik bij mezelf denk, wij kunnen je achter in de zaal ook horen, hoor. Je hoeft niet te schreeuwen. Gelukkig op deze plaats iets rustiger. Dit is Demi Lovato en Luis Fonsi. Etje met een culpa.
3: Hey Fonsi.
2: Hey Demi.
3: Mm-hmm.
2: Hey, wel een beetje dansen, hè. Kom op.

0: De allernieuwste bente 3-2-1 hoor je hier op Meer Radio. Het nieuws komt eraan. Ook muziek van Cameron Whitcomb en Apete. Tot zo!
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ten Hot to Go. Hier op Meer Radio, het is onderweg op jouw vrijdagmiddag 4 over 5. Met een lekkere 21 graden buiten, lekker zonnig. In het eerste uur wilde ik jou heel graag een plaat laten horen waar ik zelf echt heel erg gek van ben de laatste tijd. Ik weet niet waarom, maar soms heb je wel eens zo'n nummer dat je dan denkt, oh, deze is goed, deze is fijn. Nou, dat heb ik dus ook een beetje met deze. Op hoop van zegen. En hij is aan, hoor.
1: Yes.
0: Eentje uit mijn Spotify-lijst die ik je graag wil laten horen. En dan opeens dan... gaat hij uit? Dus gaan we maar naar Beyoncé. Halo is dit.

Beyoncé en Halo. En als ik mijzelf nou in één woord zou moeten omschrijven, dan is dat ik niet opgeef. Dat doe ik niet zo snel. Drie keer is scheepsrecht, toch, zeggen ze? Dit is Sef en De Laatste Zomer.

0: via TikTok groot en bekend geworden en nu inmiddels in de hitlijsten. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Onderweg nieuws.
0: De reptielenopvang in Zwanenburg die moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter wel veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. En de opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Hoop ik ook. Zo'n reptielenopvang is namelijk wel heel erg belangrijk. Stel nou, hè, je hoort wel eens van die verhalen dat er dan opeens een slang ergens wordt gevonden of zo. Ja, en die moet ergens naartoe. Nou, dat is dan daar. Dus ik hoop heel erg dat zij die financiële steun krijgen en ook een mooi nieuw pand vinden. Het is onderweg op je vrijdagmiddag met zometeen Just Stay in Jack Style. En nu is Rose, dit is Apete met Bruno Mars.

John and turn the lights off. Normaal zit ik hier natuurlijk op de vrijdagmiddag. Delano op je radio tussen 4 en 6. Maar vanaf morgen ga ik er een show bij doen. Wat leuk nieuws over mijzelf, ook eens leuk. Vanaf morgenmiddag hoor je mij live tussen 3 en 6 met meer in de middag. Daar ga ik Corrie V van het station Ton ga ik vervangen voor dat programma. Standaard ga je mij op de zaterdag dus horen. En ik heb al een paar leuke rubriekjes bedacht. Ik ga natuurlijk zoals altijd de supertrack bekendmaken. Dat hoort er natuurlijk ook een klein beetje bij. Ja, ik zit te twijfelen of ik alvast een klein tipje van de sluier ga geven of niet. Ja, nee, dat ga ik wel doen, dat ga ik wel doen. Je mag bij mij de muziek gaan uitkiezen. En dat mag dan op één punt in de show. Mag je bij mij de muziek uitkiezen. En dat, die heet de Borrelplaat. En meer daarover hoor je morgen. Nu eerst meer radio met Hozier. Dit is Almost Sweet Music.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

0: Gouden ouwe van deze week, Wham! And the Edge of Heaven. Hier op Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleek een ruit te zijn ingeslagen. Nou, of er iets buit is gemaakt, is nog niet helemaal bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is alweer de tweede inbraak bij een kazerne in een korte tijd. Ook op 27 juli werd er ingebroken. Niks gestolen, hoewel er wel een ruit was geforceerd. Nou, misschien dat het aan mij ligt, maar ik snap niet helemaal waarom je zou gaan inbreken bij een brandweerkazerne. Of misschien om natuurlijk inderdaad al die hele dure dingen daarmee te nemen. Maar dan denk ik, ja, en wat nou als er bijvoorbeeld iemand vastzit in een auto en ze hebben zo'n grote schaar nodig? En nou ja, goed, dat vraag ik mij dan af. Ik snap sommige mensen niet helemaal. Het is Meer Radio, onderweg op je radio met nu Olivia Dean.

Elke keer als ik die plaat hoor, dan moet ik denken aan Glee. Ik weet niet of er luisteraars zijn die Glee kennen of daar wel eens van gehoord hebben. Dat was een Amerikaans tv-programma en dat ging dan over een zanggroepje op een middelbare school. Op een high school, een American high school. En die zaten dan in een zanggroepje en die gingen dan allemaal covers doen en nummers zingen. Natuurlijk heel Amerikaans en ook heel slecht, weet je wel. Ik bedoel, een 26-jarige die een 16-jarige moet voorstellen. Ze namen ook wel een beetje dat genre op de hak. En ze deden dus allemaal covers van verschillende nummers. En ik was daar, nou goed, als jonge jongen gek van. Voor de tv, ik had dvd-boxen. Ik had van alles en ik kende al die nummers ook uit hun hoofd. En dat ik dacht, oh, ik wil ook op zo'n school zitten met allemaal... Nou goed... Dat groepje werd natuurlijk gepest, maar uiteindelijk na zoveel seizoenen was het toch een beetje de underdog die bovenop was gekomen. En in Glee hebben ze dus Neon Trees gecoverd. Animal. Dus elke keer als ik die plaat hoor, dan moet ik denken, oh ja, Glee. Wat een serie was dat toen toch? Het is je vrijdagmiddag, meer radio, muziek van Zara Larsson komt eraan. Ik heb ook nog wat nieuws voor je. Nu eerst Miss Montreal, dit is Just a Flirt. Net zoals ik trouwens.

0: ex One Directioner Niall Horan en Nice to Meet You.
1: Onderweg. Politieberichten.
2: Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in een nekklem gehouden terwijl de andere hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. En ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril.

mij pijlt zijn rekening echt uit die van Bruno Mars. Hit na hit gooit hij eruit. Je hoorde All My Soul. Hier op meer radio. Dat was hem alweer. Mag ik heel eerlijk zijn met jou als luisteraar? Volgens mij hebben wij wel een band dat we eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Ik zat er niet helemaal lekker in vandaag. En dat kan natuurlijk gewoon altijd gebeuren. Nou, ik geef nooit op, maar als er dan één dingetje dan niet zo lekker loopt, dan ben ik meteen helemaal uit mijn flow. Ik weet niet of jij dat ook misschien wel eens hebt. Dat gebeurde dus bij mij vandaag een beetje. Dat ik dacht, ja, goed. Kan altijd gebeuren, maar morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dan ben ik er gewoon met meer in de middag. Mijn allereerste uitzending op de zaterdagmiddag. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop dat jij natuurlijk ook gaat intunen gewoon. Nog eventjes de huishoudelijke mededelingen. De redactie was vandaag in handen van Anneke van der Helm. En het nieuws werd hier voorgelezen door Jenny Westra. Goed weekend, tot morgen. En zometeen kan je genieten van Dirk-Jan Eemans met onder andere No Doubt en ook Fleming. En we sluiten af met Zara Larsen. Goed weekend, hoi!

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Als één ding zeker is. Juist.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, goedemiddag. Vrijdagmiddag 6 uur. Duik in het weekend. Tijd op Meer Radio. En ja, ik moest wel met deze plaat beginnen. Want het weekend staat weer helemaal in het teken van zon. Lekker weer en zomer. En laten we even alle klachten over. Ja, dit is het droog. Ja, volgende week serieus. Volgens de weerberichten gaat het volgende week weer plensen en doen. En die week daarna ook. Dus hè, voor de regenliefhebbers, er komt goed weer aan. Maar laat ons gewoon de zomerliefhebbers een beetje genieten van het hele fijne weer dat we nog gewoon hebben. Hè, waarvoor zomer ook een beetje voor staat en wat we ook gewoon willen. Kortom, welkom in deze lekkere zomerse uitzending van Duik in het weekend met The Sun Will Be Shining van de Two Brothers on the Fourth Floor, waar we mee begonnen. Ja, het is natuurlijk nog een beetje zomertijd, dus heel veel dingen gebeuren er niet. Zometeen toch een paar dingetjes van het C-punt, hè, het agenda van Duiker. En nog andere zaken uit de regio. Kortom, twee uurtjes lekkere radio hier op Meer Radio op deze vrijdagavond, zoals je van ons gewend bent op de vrijdagavonden. Ga gewoon lekker door met andere muziek. Wat ook een goede, vette hit was in de jaren 90, ook in de zomer, was No Doubt met Don't Speak. Hier komt Gwen Stefani.

Amsterdam van Fleming op meer radio. Amsterdam en Amsterdam. Hallo, ik kom uit Amsterdam. Ik heb wel een accent horen. Ik kom uit Amsterdam. Nee, dat is een beetje Vlaams aan het beginnen. Enfin, Fleming op meer radio. Tijdens het duik in het weekend. Een paar minuten over zes. En ik zit te kijken naar de agendapunten van Duiker. Hè, ik blijf het gewoon zeggen hoor, Duiker. Fuck it. Het is C-punt uiteraard. Maar ja, dat Duiker klinkt toch wat leuker. Hey, My Generation komt eraan. Donderdag 13 augustus. En My Generation is een concept gemaakt voor ouderen met liefde voor muziek. En zij behandelen verschillende dingen die leuk zijn. Hè? Als je nog niet oud wil voelen dat je dat moet doen. En zo kondigen ze dat ook aan. Want wilt u op uw oude dag niet stilzitten en heeft u een voorliefde voor muziek, dan is My Generation misschien iets voor u. Elkaar informeel ontmoeten, samen optredens, dansen, zingen. In een rockcore of spelen in een band. My Generation is voor iedereen die zich niet door leeftijd laat hinderen. Kortom, een heel leuk concept natuurlijk wat ze daar houden. Let wel op. Ik zeg altijd, het is een Duiker of een C-punt. In juli en augustus vindt het plaats in de brasserie Fort Knox. Dus dat is in spreektaal is gewoon de bunker bij de molen. Maar Fort Knox is dat. En daar zijn verschillende dingen die je daar kunt doen. Even kijken hoor, 13 augustus, ja, dat is komende week. Dat is Trio Petit, dat is een zomerprogramma. Ze zijn niet voor niets al vastgegeven op het terras. Het trio staat voor swingende muziek op hoog niveau met muziek uit de periode 1930 tot 1960. En dat is dan jazz. Met gloedvolle, warme klanken uit van de bariton, saxofoon, gitaar en zang en de contrabas. Deze instrumentale bezetting van de bariton, saxofoon, dus gitaar, zang en de contrabas, dus de dingen die ik zojuist noemde, maakt een breed repertoire mogelijk dat het trio met veel enthousiasme en flair ten gehoor brengt. Nou, dat is wel gezellig natuurlijk. Hè? 13 augustus, en dan gaan we meteen even kijken of het weer in Hoofddorp, hè, in Haarlemmeer, want je moet het wel lokaal regionaal houden, of dat het een beetje goed is komende week. Maar dat, wat ik net al zei, hè, het wordt iets minder. Qua weer, hè, er komt wat regen aan. Maar voor mij is het nog wel een tijdje goed. Voor mij is dat van de volgende week vrijdag pas. Kijk maar, Rolands weer. Dat is een goede site voor lokaal weer, hè, Rolands weer. Dus niet dat je in Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn. Nee, echt Haarlemmermeers weer is dat. Dat is heel fijn. Voor de rest van de week zeg ik dat niet. Nou ja, het ziet er op zich algemeen wel goed uit. Laat ik het daar even op houden. Weerplaats, hè, wat die zegt. Ga door. Oh, die reclame, helemaal gek van. Anyway, volgende week, donderdag wordt het ook nog perfect weer. Of zelfs heel erg warm. Dus let er wel een beetje op als je er naartoe gaat, naar My Generation. Dat het warm wordt, dus genoeg water meenemen en een beetje jezelf letten. Dat is alleen maar goed. En dan moet het helemaal komen. Volgende week, donderdag, My Generation bij Fort Knox in Hoofddorp. Oké, Sunrise, Simply Red, toepasselijk.

0: Aerosmith op Meer Radio, Living on the Edge. En dat gaan ze over een paar weken in Zandvoort ook doen. Want de Grand Prix staat natuurlijk alweer op het punt van beginnen. De Grand Prix van Zandvoort. Het weekend van 22 en 23 augustus zal het plaatsvinden. En bij mij thuis heerst er al een grote spanning voor. Want ik ga met mijn jongste zoon gaan we daar op zaterdag naartoe. Expres op zaterdag, want dan heb je namelijk twee keer een race. De sprintrace en de kwalificatie. Dus je ziet ze twee keer op zijn snelst voorbij komen. Nou, dat is wel heel tof om dat mee te maken. En helemaal omdat het de laatste keer is dat we een Grand Prix houden natuurlijk. En ja, ik wil die jongen een mooie herinnering meegeven. Net zoals mijn vader dat in 1985 ook deed. Want toen ben ik ook bij de laatste Grand Prix geweest als klein kereltje. En dan kan ik het aan mijn eigen zoon geven. Dus hoe tof is dat? Maar, en er zijn natuurlijk allerlei activiteiten rondom de Grand Prix. In de regio, voor de duidelijkheid, in de regio. Ook in Haarlemmeer gaan ze een Grand Prix festival houden. En dat zal plaatsvinden op het landgoed Kleine Vennep. De vierde editie is het dit jaar. En centraal is het tweedaagse evenement staat het gezamenlijk beleven van de Formule 1. De bezoekers kunnen tijdens de sprintrace kwalificatie, als ik lekker op het circuit zit, en de Grand Prix live volgen op een groot scherm. Daarnaast is een uitgebreid radioprogramma of randprogramma met onder meer een Carrera Playzone, dus de Porsche, radiogouden voertuigen, sportactiviteiten en diverse foodtrucks. Ik doe deze uitzending nu live on screen. Op zondag worden daar de race simulators aan toegevoegd. Ja. Voor kinderen vanaf 6 jaar wordt op zaterdag tijdens de sprintrace een animatiefilm de European Grand Prix vertoond. S'avonds had het zogeheten Domino's Movie Night op het programma met films als Senna, Rush en Le Mans 66. Gecombineerd met de mogelijkheid om pizza te eten. De organisatie is om vrijwilligers voor het Grand Prix Festival. Vrijwilligers ontvangen 2 vrijkaarten en verzorging tijdens het evenement. En aanmelden om meer informatie te vinden via de Facebookpagina van Grand Prix Festival Haarlemmermeer. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via ticketkantoor.nl. Het weekend van 22 en 23 augustus natuurlijk. En het is misschien een keertje leuk om in plaats van thuis achter de buis gewoon gezellig daar te zitten kijken. Is ook wel erg gezellig. Oké, nou ik ga even terug de baan op. Want ik ben nog aan het genieten van de oude geluiden. Kijk, er komt weer eentje Ferrari. Oh. Ja, lekker hoor. Hup, mijn open trekker het hok. Yes, daar gaan we. Hey, we gaan even door met goede muziek. Formule 98 van DJ Visage op Meer Radio.
1: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher is Weltmeister.
1: Een gezellig begin van het weekend. Tot 8 uur in Duik in het Weekend.

Ja, Captain Jack Miradium met Soldier Soldier. En daar is toch wel het meest bekend van zijn plaat. Hey ho, Captain Jack natuurlijk. Ja, deze is ook een keertje leuk om te draaien. Hier op Miradio bij Duik in het weekend in de regio Haarlemmermeer. Hoe fijn dat ook is, hè. Een paar minuten over 6:30 alweer. En dat betekent ja, dat we eigenlijk een beetje naar het vaste item van het programma gaan. Hè? De eerste plaat van het tweede half uur is altijd een Nederlandstalige plaat. En ik heb vandaag gekozen voor Gerard Joling. Want hij heeft een aantal feestnummers gemaakt. En met Duik in het weekend houden van feestnummers. Dus dan draai ik ook regelmatig een fijn Gerard Joling. En zijn plaat is Het is nog niet voorbij gaan we draaien. Want dat geldt een beetje voor de zomer. Die is gelukkig nog niet voorbij. Ook komt er volgende week wat minder weer aan. Laten we wel lekker genieten van de zomer en van het lekkere weer in de regio natuurlijk. Over regio gesproken. Gerard Joling komt over een tijdje optreden in november, geloof ik, in de Van Santenhal. Dat is in Nieuw-Vennep, ook in de regio. Dus dat is heel lekker. Maar dan gaan we eerst een plaatje van hem draaien. Hier, het is nog niet voorbij. Gerard Joling op Meer Radio.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
5: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
4: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
6: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
4: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: plaat die grote score hadden van de Chesto's. Wel op Sensationals en In Search of Sunrise Remix. Delirium Silence.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, een plaat die veel gedraaid is in de regio. Ook in de challenges die een paar keer voorbij gekomen. Regio Hoofddorp, dus dat kan. Hey, welkom bij Duik in het weekend. Tweede uurtje op deze lekkere vrijdag. De 7e alweer van augustus. Dat gaat eigenlijk snel, hè? Niet normaal. Ik ga niet zeggen over hoeveel dagen het kerstmis is. Want we hebben net zo'n gezellig programma. Dus dan ga ik dat niet doen. Maar wel dat je luistert tot 8 uur Duik in het weekend met mij, met Dirk-Jan. Altijd gezellig hier al een paar jaar op de vrijdag. Ja, we gaan het komende uur nog even lekkere muziek draaien. We gaan agendapunten uit de regio, komt er weer, gaan we behandelen. Kortom, begin van jouw weekend gaat helemaal goed komen hier bij Meer Radio. En een van de leuke dingen die ik voorbij zag komen, waar ze mij thuis ook altijd heel vrolijk voor worden, is dat het Oogstfest weer gaat plaatsvinden. Op 9 augustus, dat is de komende zondag, is dat. De restauratiegroep Meer Historie organiseert dat. Het jaarlijkse Oogstfest aan de Plesmanhoek. Met een leuke braderie met streekproducten en kunst. Oude landbouwvoertuigen, tractoren en veel activiteit voor kinderen. Tevens kunnen kinderen aardappelen oogsten en hun eigen frietjes maken. Nou, volgens mij is dat wel echt het allerleukste. Hè? Want ik bedoel, zoveel kinderen die niet van patat houden, ken ik niet. Eigenlijk geen één. Dus het is wel een hele mooie manier om dat te doen op je vrije zondag. Het Oogstfest bij de Plesmanhoek. En dat is langs de Eiweg. En net voorbij het Haarlemmerbos. Even over de Geniedijk, een stukje verder rijden. En dan naar links heb je daar de Plesmanhoek. En daar komen zondag hele gezellige dingen te doen. Bij het Oogstfest daar. Dat. Schrijf het op je agenda. Gaan wij door met de fijne muziek hier. Jet, hier op meer.

Avicii op meer radio. Nou, artiest die de druk van het bekend zijn en het produceren van nieuwe platen niet meer aankon. En helaas heeft besloten om er mee op te houden destijds. Veel verdriet. Hij komt nog regelmatig terug op de verschillende festivals. Op Missland, wat hier in de regio gehouden wordt. Dance Valley, ook in de regio, hoor je veel van. Tomorrowland, dat is natuurlijk in België iets minder in de regio. Maar globaal gezien ook nog wel redelijk in de regio. Daar heeft hij ook vaak gestaan. Net als de volgende artiest, Cyril. En heb ik laatst een hele registratie van zijn liveset op Tomorrowland gezien. En ik blijf het een mooie figuur vinden. Hoor. Gewoon de manier op hoe hij naar buiten treedt. Wat hij uitstraalt. Gewoon pure relaxedheid. En hij maakt fantastisch mooie platen. Die worden ook erg geliefd hier in de regio. Dus ik draai hem hier graag ook. The Sound of Silence, de Cyril remix op. Meer radio.

0: Rolling Stones op de radio. Jeugdherinnering vanuit de Vesthaven, de school in de regio, in Hoofddorp. En in de groep 7 zat ik en mijn leraar toen, mijn meester, meneer Vijfhuizen, die was ook vrijwilliger in het leger. En die heeft ons allemaal in de klas toen dit nummer geleerd. Painted Black van de Rolling Stones, wat natuurlijk ook het themaliedje van Tour of Duty was. Een bekende serie wat toen op Veronica op de televisie verscheen. Oké, meer radio, leuk dat je luistert. Duik in het weekend, een tweede uurtje natuurlijk. En ik kreeg een verzoekje, een van de legendarische items uit het programma, wat ik al jaren doe, is de plakplaat. Nou, ik ben helemaal ongeluk gezocht naar het sampletje dat erbij hoort, want volgens mij heeft iemand hem per ongeluk verwijderd. Maar kan gebeuren, denk ik dan. Gelukkig heb ik hem nog ergens anders gevonden. En ik ga een plaat draaien die de plakplaat komt van Sita en Bart. En Sita en Bart, die waren toen Star Maker, geloof ik. Damn, I think I love you. Dat was hun eerste plaat, maar toen hebben ze samen met z'n tweeën ook nog een plaat gemaakt. I was made to love you. Leuke plaat, hè? Doe maar wel een plakplaterig. Heel erg plakplaterig. Dus die gaan we zo meteen draaien. Ik heb Sita nog een keertje hier in de uitzending gehad. Bij Meer in de Middag. Toen ze een optreden had in de Meerse toen nog, hè? C. Punt, maar dat heet de Meerse. En echt super leuk mens dat. En de plakplaat is een knipoog naar verschillende platen. En dat doet mij goed mee zitten draaien. Sita en Bart Vonken op Meer Radio. I was made loving you. De plakplaat van dit uur.
1: Hele vieze plakplaat.

Ja, Dr. Alban begint het laatste half uur van Duitse muziek op deze vrijdag. Meer radio. En zoals je weet, iedere tweede half uur beginnen met een Nederlandstalige plaat. En ik heb hem vorige week volgens mij ook al gedraaid. Maar ik vind het gewoon zo'n toffe gast. En we kennen hem allemaal van een plaatje van... Ik voel me zomer zon in het strand. Maar ja, hij is nu wat ouder geworden. Hij heeft een vette comeback gemaakt met een briljante plaat. Zwoele zomernachten. En dan heb ik het nu over Rutger van Barneveld hier op Meer Radio. Hij komt uit Tiel, dus is niet helemaal uit de regio. Maar mensen hier in de regio, die vinden de plaat wel leuk. Die gaan we ook gewoon lekker draaien. Lekker feesten hier op Meer Radio met Rutger. En die ga je een keertje aan de telefoon krijgen. 100%.

Dan denk je als deze plaat hoort, ja, Rambo, fout. Dan denk je aan Rocky natuurlijk. Hij heeft een tijdje op meer radio. En het staat ook een beetje de plaat van tevoren. Want het gaat over iemand die een eenling die heel sterk naar voren komt. Nou, dat was Rutger van Barneveld natuurlijk ook bij zijn plaat hier op meer radio. Wat mensen hier in de regio ook heel veel gaan doen. Met de gratis bus die naar Zandvoort en Bloemendaal rijdt. Is naar het strand. Nou, wie deed het nou ook? Inderdaad, Miranda van Mezana Playa hier op meer radio.

0: Bananarama Cruel Summer. Ook een plaat die ook weer gemaakt door Ace of Base natuurlijk. En dat brengt ons op kwart voor, en natuurlijk tijd voor...
1: Duiken in het weekend, Challenge Classic.
0: Ja, de Challenge Classic, hè, de vermaande club die altijd hier in Hoofddorp stond. In de regio, hè, die ook in de regio overal bekend was. Voor Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam. Overal kwamen de mensen vandaan om hier naar de Challenge toe te gaan. En ik vind het ook fijn om een plaatje te draaien die zowel in de Challenge vaak gedraaid wordt... die aansluit bij de tijd van het jaar. Deze volgende plaatje, oeh! Die is zo fijn als je lekker in het zonnetje zit en gewoon een fijne dag hebt gehad. En lekker met je vrienden overal bezig bent. Kortom, geniet van het leven. En die draai ik dan gewoon graag als de Challenge Classic. Wat misschien ook daar leuk op aansluit, moet ik er ook zeggen. Hè, het is ook iets lokaals, zeker regionaals, dus luister goed. Als het winter is, koud en licht ijs, dan was altijd het ijs bij Bornholm, hè, bij de Siervijver, was altijd een beetje het ijs van Hoofddorp. Waarom? Er zat een DJ met muziek te draaien, koeken, sopie, noem maar. Heel Hoofddorp kwam naar het ijs toe. Daar hoor je nu nog deze mensen over praten. Wat zo leuk is, we kunnen het ook omdraaien. Het is nu zomer, het is nu lekker weer, zomerzonnetje, weet ik van allemaal. Dus waarom niet met z'n allen met je sub naar datzelfde meer toe, of je rubberboot of whatever, iets wat drijft waar je kunt staan, gezellig daar een feestje bouwen. Nou, dat is dus morgen. Morgen wordt er WhatsApp in Bornholm georganiseerd. Althans, het is een beetje een uitbreiding van een soort verjaardag wat er gevierd werd. En ja, nou, kom maar gezellig naar het siervijver van Bornholm toe. Neem je eigen drankjes en weet ik van allemaal mee. Dan maken we met elkaar een hele gezellige bende van. Want er komt een paar leuke mensen komen te draaien. Dus het wordt helemaal super gezellig. Bij de siervijver in Bornholm, dus tegenover het winkelcentrum van het Skagerrak, gaan we een hele gezellige zomersmiddag maken. Op misschien wel een van de allerlaatste lekkere zomerse zaterdagen van dit jaar. Oké, hey, we gaan naar die fijne plaat. En dan heb ik het natuurlijk over Energy 52 met Café Do Mar hier op Meer Radio. Regionaal de beste.

zeker weten op mijn radio. You bring up the sun, nou 100%. Dit weekend en volgende week heerlijk weer zomers weer in Haarlemmeer en omgeving. En ja, ik ga afsluiten. Het programma zit erop. Hele fijn weekend toegewenst natuurlijk. En we kunnen maar met één goede plaat afsluiten. In the Summertime van Jerry Mungo. Hey, en denk eraan, hè, morgen feest bij je. Feest, gewoon even gezellig met elkaar poedelen bij het Sier 5 van Skagerrak in Bornholm. Gaan we er een dagje van maken. En als je daar geen tijd hebt, maak gewoon.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Lekker hoor, Miley Cyrus. Aan het begin van deze Meer in het Weekend op de vrijdagavond. De vrijdagavond van 7 augustus.
1: Meer in het Weekend.
0: Ja, daar luister je dus naar tot 10 uur vanavond. Met ja, mijn bijdrage aan die vrijdagavond. En ja, mijn ondersteuning bij het begin van je weekend. En ja, ik zei het vorige week ook. Misschien is het ook wel gewoon het begin van je vakantie. Al moet ik wel zeggen dat natuurlijk de schoolvakanties, zeg maar, hier in deze regio, die gaan al hard, hè. Want nog 2 weken. Nee, sorry, nog 1 week. En dan is het alweer voorbij. En dan gaan alle scholen weer beginnen hier in de regio. Ja, in de Haarlemmermeer, maar ook in heel Noord-Holland. En grote andere delen van Nederland. Dus ja, dan zit het erop. Dus misschien is die bijna voorbij je vakantie. Misschien ben je net wel teruggekomen. Goed, dan hoop ik dat je een hele lekkere vakantie gehad hebt. Het is in ieder geval het begin van een nieuw weekend. Waarin we tussen nu en 10 uur in ieder geval er ook ons best voor gaan doen. Om te zorgen dat dat lekker begint. Het is natuurlijk de hele vrijdagavond die altijd daar helemaal in het teken staat van dat begin. Dus nou ja, goed, dan weet je dat ook. Sportnieuws. Voor zover er wat is. We hebben een partyplanner. Ook voor zover er wat is. We hebben het weer. We hebben gezelligheid en heel veel lekkere muziek. En die komt onder andere van Daft Punk. Ik zie Maroon 5. Ik zie Teddy Swims. En we beginnen zo dadelijk met die mooie plaat van de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Ik vind het een hele mooie plaat. Zeker als je de boodschap erin beluistert. Je gaat hem zo horen hier op deze vrijdagavond. Voor nu zeg ik een hele goede avond. Welkom. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijerhoek.
5: Meer radio.

0: Allison Moyet. Ging even terug in de tijd hoor, want dit is een oudje. All Cried Out op de Meerradio vrijdagavond. Daarvoor Antoon, die is niet zo oud, tot het eind van mei. En die hele mooie van de Manic Street Preachers, dat was de eerste die je hoorde. If you tolerate this, your children will be next.
1: In het weekend, Party Planner.
0: Ja, zorg ervoor op deze vrijdagavond dat het bijna 19 minuten over 8 werd. Ik wou zeggen 9, want dat klinkt leuker, maar nee, het is over 8. En dat is een mooi moment voor The Party Planner. Wat is er te beleven? Nou, het is een beetje komkommertijd hoor, op dit moment in de Haarlemmermeer. Dus we moeten het wat verder wegzoeken. En ja, dat doen we dan maar in september. Is natuurlijk feestweek in Vijfhuizen. Heel belangrijk. Maar er is ook, en dat is dan in de tweede helft van september, zijn er wat leuke feesten bij C. Waarbij de eerste die ik voor je heb op vrijdag 18 september is dit Project Cover. Het zal allemaal zijn in de kleine duik van het poppodium van C. Project Cover, het podium waar coverbands en singer-songwriters uit de regio hun muzikale talent laten zien. Op 18 september verandert zijn punt in het middelpunt van zon, muziek en energie tijdens deze Summer Edition. Wil je zelf op het podium staan en je favoriete zomerhits coveren? Meld je dan aan. Het begint allemaal dus om 8 uur op die 18 september. Kaarten kosten €6. En je kunt erheen, hè? Je kunt gewoon gaan luisteren dan naar al die artiesten die daar lekkere summer covers voor jou ten gehoor brengen. Dan gaan we nog iets verder in de tijd. En ja, dat is ook een beetje een summer idee. Het is namelijk de Deep Club Outdoor Edition. Dat allemaal op zondag 27 september. Vanaf 2:30 tot 8 uur op landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep aan de Hoofdweg. Ja, daar is die. Na eerdere succesvolle edities komt er weer een vervolg van de Deep Club Outdoor Edition. 27 september strijken we neer op een idyllisch groene hidden spot in Nieuw-Vennep. Een plek die voelt als een kleine ontsnapping aan de drukte, waar muziek, natuur en fijne mensen samen gaan komen. Nou, dat is toch heel erg fijn. Het is dus op landgoed Kleine Vennep. Kaarten kosten €15 en het is dan vanaf 2:30 tot 8 uur. Hey, dat is over de Party Planner voor deze vrijdag. Meer Party Planner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend.
1: Party Planner, dit is Meer in het Weekend.

Teddy Swims op de radio en zijn Mr. Know-it-all. Zou hij het over zichzelf hebben? Ik weet het eigenlijk niet. Voor Beautiful Trauma van Pink zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd op deze vrijdagavond. En dat betekent automatisch en exact dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daar snel bij je terug met deel nummer 2 van deze Meer in het Weekend, waarin we verder gaan met het begin van je weekend. Met onder andere straks wat sportnieuws voor zover van toepassing. Verder ook een leuke Meer Radio supertrack van twee artiesten die komende zondag op Zin in de Zomerfeest staan. En we hebben ook nog Maroon 5, Martin Garrix en Daft Punk voor je op de lijst staan. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen en lekker je weekend te laten beginnen hier bij Meer Radio. Dan moet het helemaal goed komen. Voordat het allemaal over is en voordat we dus naar de headlines van het nieuws gaan, heb ik er nog eentje voor je. Een hele fijne van een dame die een aantal leuke hits had en daarna gewoon verdween van het podium, heb ik het idee. Maar goed, gelukkig hebben we de muziek nog, kunnen we dan zeggen. Ik heb het over Anastasia, je hoort er nu zo vlak voor de headlines van het nieuws. Ik zeg, laten we beginnen!

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Romley in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis.

0: komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is toch een lekker begin van het tweede deel van dit eerste uur meer in het weekend. Het is 9:09 op deze vrijdagavond 7 augustus 2026. Ja, augustus is inmiddels ook alweer even onderweg. Nou, even een week zeg maar. En ja, nog één week en dan zit de zomervakantie voor heel veel mensen er weer op. Ja, dat gaat de tijd toch eigenlijk snel. En helemaal als het gezellig is natuurlijk. Straks voor je wat sportnieuws. Verder een fijne meer radio supertrack. We hebben ook nog muziek van Daft Punk en nu eerst Martin Garrix samen met U2. Dit zijn ze hier op de radio met Fireflies.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

0: Deze man was van de week nog heel ergens op de achtergrond was deze man in het nieuws. Phil Collins heb ik het over. Against All Odds. En dat kwam niet over zijn zangkunsten, nee. Het ging erover dat zijn zoon, hij heeft een zoon, jawel, een voetballer ook is. En die had getekend bij de club 1860 in München, profclub. Ja, daar ging het natuurlijk om. Het is de zoon van Phil Collins. Ja, hoe grappig kan het soms zijn. Fijne plaat in ieder geval hier op de radio. Daarvoor nog een andere fijne plaat. Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. Bracht de tijd op het moment dat het sportnieuws, ja, normaal gesproken moet komen. Maar het is allemaal nog echt heel erg rustig. Voetbal, ja, is er niet. Het is allemaal nog oefenen, proberen en testen. Maar het is niet echt een echte wedstrijd die eraan komt. Hockey, idem dito met een sterretje. Formule 1, ja, die hebben ook een zomerstop. Wat wel natuurlijk spannend is, de eerstvolgende race is in Zandvoort. In het weekend van 1, 2 en 23 augustus. We hebben meteen ook een sprintweekend. Dus op vrijdag hebben we dan een training en een sprintkwalificatie. Op zaterdag een sprintrace en een echte kwalificatie. En op zondag dan de race. En het is de laatste. De laatste in Zandvoort die zeker heel populair is. Ik zat van de week toevallig nog even kijken of de kaarten waren voor die race. Maar ik heb nieuws voor je. Ha, ze zijn er wel. Maar je moet wel heel hard de portemonnee trekken. Want ja, die laatste kaarten zijn natuurlijk toch ook wel, best wel gewild, om het zo maar te zeggen. Ja, voor de pioniers is het nog wel even afwachten. Ook, want ja, die zijn nog wel aan het honkballen. Want daar hebben we het dan over. De reguliere competitie is afgelopen. En ja, het nieuwe weekendschema komt er nog aan. Komt één deze dagen. En dan weten ze waar ze tegen moeten spelen. Ze hebben het best goed gedaan dit jaar in de competitie. Beter dan vorig jaar. Nou, dat is natuurlijk, daar was niet zo heel veel voor nodig. Maar het is wel gelukt. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Goed. Ja, dat was hem eigenlijk. Het is kort en krachtig. Maar dat maakt het niet minder leuk. Want ja, sport blijft natuurlijk altijd leuk. Zorg ervoor dat we op het moment komen dat ik zeg, er komt een hele fijne supertrack aan. Het is de plaat van twee artiesten die komende zondag op Zin in de Zomerfeest in Spaarnwouden staan. Ik heb het over Busy en Yves Berendsen. Je hoort ze nu met We Zijn Er als Meer Radio Supertrack van deze week.
1: Meer Radio Supertrack. Ja.

plaat hoor. Daft Punk en One More Time. Ja, wat kan ik daar nou op verzinnen? Nou goed, het is in ieder geval een leuke plaat. Je hoorde hem hier op deze vrijdagavond. Daarvoor Busy samen met Yves Berendsen. De Meer Radio Supertrack van deze week. De plaat die je veel gaat horen, veel hebt gehoord. Ja, en ook komende zondag denk ik, als je naar zin in de zomerfeest gaat, zul je hem zeker langs horen komen. Want beide staan op dat podium daar, op dat hoofdpodium. Ja, dus dat is dan ook wel weer natuurlijk fijn. Ja, leuke, vrolijke plaat. Ja, ik word er wel blij van. Hey, zorg er ook voor dat het bijna 9 uur werd op deze vrijdagavond. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met deel 2 van deze Meer in het weekend. Straks onder andere het uitgebreide weer. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En gezelligheid en lekkere muziek, die ontbreken zeker niet. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje voor je. Live komt eraan, dit is I Alone.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: energieke plaats aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend. Panic at the Disco hoorde je. En High Hopes, ja, die hebben ze hier ook voor mij, zeg maar. Of ik het goed ga doen weer deze week, dat hopen we dan natuurlijk maar. Hey, uur nummer 2 van Meer in het Weekend, straks onder andere uitgebreid weer voor je. We hebben nog nieuws uit de Haarlemmermeer en muziek van onder andere de Weather Girls. Altijd leuk natuurlijk. We hebben verder Le Grand Faithless en nu op de radio Door het Oog van de Nacht. Flair ga je horen. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek. Meer zomer.

0: dit is toch leuk om deze weer een keer te horen. Gabriella, Chill Me en Sweet About Me. Op de Meerradio vrijdagavond daarvoor. The Cure en Close to Me en Flair. Door het oog van de nacht, leuke plaat. Hoorde je als eerste in dit blokje van drie. De tijd hier op deze vrijdagavond, 17 minuten over 9. Mooi moment om te kijken naar het weer. Het weer voor de Haarlemmermeer. We krijgen een zonnig en steeds warmer weekend. In de dag naar zaterdag koelt het af tot ongeveer 13 graden. Zaterdag zelf blijft het droog en is er flink wat ruimte voor de zon. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 of 26 graden. Zondag wordt het nog warmer. Opnieuw is het overwegend droog en zonnig. Middagtemperatuur komt in onze regio rond de 28 tot mogelijk 30 graden uit. Er staat wel iets meer wind dan op zaterdag. Alleen in het zuidoosten van Nederland bestaat een kleine kans op regen of onweersbuien. Maar ja, daar zitten we niet. Maandag wordt het tijdelijk iets minder warm met temperaturen rond de 24 tot 27 graden. Wat ook niet verkeerd is, hè. Dinsdag blijft het zomers en vanaf woensdag stijgt de temperatuur opnieuw. Dan kan het land inwaarts weer tropisch warm worden. Later in de week zijn er perioden met zon en blijft het aanvankelijk meestal droog. Rond volgend weekend wordt de verwachting onzekerder. De kans op koeler en natter weer neemt toe met ongeveer 50%. Kortom, een zonnig, droog en warm weekend voor de Haarlemmermeer. Nou, daar worden we natuurlijk alleen maar blij van. Ik moet zeggen, ik ga volgende week naar een concert op donderdag, 13 augustus. Dan hoop ik toch wel dat het ook droog is, maar dat even geheel terzijde. Dat is toch een beetje te vroeg nu. In ieder geval, dit weekend wordt mooi. Met zeker zondag natuurlijk zeer lekkere temperaturen. Dus daar worden we alleen maar blij van. Snel door met muziek. Mike Posner komt eraan. Dit is Pitch.
1: Meer in het weekend.

een heerlijke plaat. Dit is toch wel een van mijn favoriete Faithless nummers. God is a DJ. Ja, nou voel ik me ook geen god. Hè, nu, dan moet je er ook niet bij denken natuurlijk. Want dat zou natuurlijk wel weer heel erg hoog over de top zijn. Maar goed, het is wel een... Nee, ik vind het een mooi nummer. Ik vind het echt een goed nummer. Daarvoor Mike Posner samen met Alec Benjamin. En Peach op de radio zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. Dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. En daarna snel bij je terug te zijn met het laatste deel meer in het weekend. Ja, waar ik ook nog wel even wel direct met je over wil praten is... wat zijn de plannen voor dit weekend? Mooi weer wordt het, hè, zoals net gezegd. Heb jij nog leuke plannen? Misschien ga je naar zin in de zomerfeest. Kom je Busy en Yves Berends ook tegen. En kun je dan wellicht ook dat nummer horen live... als ze dat vast en zeker gaan doen. Laat het me weten. Laat het me weten. Nou, persoonlijk in ieder geval... morgen wordt een dag dat ik denk ik gewoon lekker ga... misschien wel gewoon ga zonnen ergens of zo. Dat zal vast ook wat praktische zaken gedaan moeten worden. Zondag heb ik besloten om aan de knutsel te gaan. Dan wordt het wel veel te warm. Maar ja, goed, sommige dingen moeten ook gebeuren. Morgenavond ga ik nog borrelen. Hey, dat is ook altijd gezellig natuurlijk. Als jij leuke dingen hebt, studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de komende 2 dagen? Ik vind het altijd leuk om te lezen. Soms kan ik er ook nog wel goede tips uit op doen. Dus dat is dan ook misschien wel een beetje hetgeen waarom ik het graag wil weten. Graag wil weten. Hey, zo dadelijk dus de headlines van het nieuws. Voordat het allemaal zover is, eerst The Cars. Nog hier op Meer Radio. Met die hele mooie Drive.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ja, lekker hoor. Fede Legrand en Put Your Hands Up for Detroit. Dat was ooit een remake van dit nummer, Put Your Hands Up for Pierre. Pierre van Hooijdonk, toen hij groot was, met name in Engeland. Maar goed, daar ging het nu niet over. Het is het begin van het laatste deel. Meer in het weekend op deze vrijdag 7 augustus. We zijn druk bezig met het begin van je weekend. Tot 10 uur ben ik nog bij je, daarna nog 3 uur lang To The Weeknd. En in die komende pak een beet 25 minuten heb ik nog lekkere muziek voor je van onder andere Shania Twain, S10 en The Weather Girls. Verder gaan we nog even kijken naar wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En gezelligheid, daar doen we ook wel een beetje aan.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Together, The Weather Girls en It's Raining Men. Nou ja, ik denk dat er best heel veel tuinders en boeren zijn die op dit moment denken, het mag best wel weer een keer gaan regenen hoor. Want het is natuurlijk op dit moment, het is goordroog overal. Maar goed, aan de andere kant, het is ook zomer, dus daar moeten we dan ook wel een klein beetje natuurlijk met z'n allen van genieten. Dus ja, voor alles is wat te zeggen, om het zomaar te zeggen.
1: In het weekend.
0: Ja, daar luister je naar. Voor The Weather Girls hoorde je nog Prospa samen met Clooney en Free Your Mind. Een plaat die niet zo oud is, toch? Het is een hit op dit moment, hè. Maar wat ik vind het leuk, die plaat doet mij toch ook een beetje denken aan muziek uit de jaren 90. En ja, daar. Oké, okay, ik hoor je meteen denken, wat ben jij een oude lul? Ja, sorry. Oké, okay, dat klopt dan ook wel weer natuurlijk. Maar goed, even dat terzijde. Hey, het is 9:45 geweest. En even kort wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Als ik dat allemaal kan lezen, want ik ben mijn bril vergeten. Nee, sorry, zonder gekheid. Even kijken, wat heb ik hier? Ja, nieuws uit Haarlemmermeer. Vanaf maandag 10 augustus wordt er gewerkt aan de trappen en liften van verschillende bushaltes bij station Hoofddorp. Voetgangers en fietsers krijgen tijdens de werkzaamheden te maken met omleidingen. Dan een deel van de N201 is in augustus meerdere avonden en nachten afgesloten. De eerste reeks afsluiting is van 13 tot en met 17 augustus. De tweede reeks volgt van 20 tot en met 24 augustus. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijden. De N201 is toch de weg richting Aalsmeer, of niet, als ik dat even goed zeg? Dan de gratis strandbus vanuit de regio naar Bloemendaal en Zandvoort is een succes. Ja, dat snap ik wel, het is gratis. Sinds de start van de proef op 20 juni hebben bijna 10.000 reizigers van de bus gebruik gemaakt. En tot slot, aan de Vijfhuizerdijk is een woonboot met twee slapende bewoners losgeraakt van de wal. De brandweer werd midden in de nacht opgeroepen en kwam met twee eenheden in actie. De boot is weer gelukkig aan de kant gelegd. Dat is dan toch ook wel weer heel erg fijn natuurlijk. Maar het is toch wel... Dan lig je lekker te slapen op je woonboot. Ja, dat is allemaal niks aan de hand. En dan gaat het toch mis. Dat moeten we toch niet aan denken met z'n allen. Maar goed, dat even geheel terzijde. Goed, genoeg over de Haarlemmermeer. Wil jij op de hoogte blijven? Kan dat natuurlijk. Luister dan iedere dag, elk uur naar het meernieuwsoverzicht. Of kijk op meerradio.nl, want daar staat het allemaal beschreven. Dus dat is dan weer heel erg fijn. Hey, ondertussen wil ik je ook alvast bedanken, want ik krijg heel veel berichten binnen met allerlei leuke dingen voor mensen, wat mensen gaan doen. Waarbij het strand wel ongeveer de meest populair is, zeker voor zondag. Sommige mensen zeggen ook, joh, ben jij een sukkel dat je dan gaat klussen? Maar goed, ja, soms moet het gewoon gebeuren.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend. Meer in het weekend.
2: Ik had je graag vertellen.

Mooie muziek van Shania Twain. From this moment on. Ja, is het bijna 10 uur? Oh nee, dat is weer wat anders. Hey, daarvoor S10 samen met Bluff en Laat Me Los zorgde ervoor dat het dus bijna 10 uur werd. En je weet het, als het bijna 10 uur is op de vrijdagavond, dan kan ik tegen je zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend bij deze echt begonnen is. Goeie nieuws is alleen dat het nog niet helemaal begonnen is, want straks nog 3 uur lang to the weekend. Wie weet spreek ik je morgenochtend bij Meer Wakker als ik je kom helpen bij het opstaan. En anders hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het Weekend. Voor nu zeg ik, geniet ervan. Maak er een heerlijk weekend van. Doe leuke dingen, houd gezellig. En dan zien we elkaar heel snel vast en zeker.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tijdmelding.
1: Het is 24 uur, 4 minuten en 55 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weeknd.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weeknd.
1: Het is vrijdag 7 augustus 2026. Een aantal minuten over 10, 5 om precies te zijn. Welkom bij Meer Radio, welkom bij To The Weeknd.
3: Het is alweer augustus.
1: Het is alweer augustus. Het gaat zo snel.
3: Ja, dat is het ook. Wat niet snel gaat, is de droogte.
1: Nee, het is echt... Het is gort en gort en gort over. We hebben het er vorige week over gehad natuurlijk, maar... Het is echt overal. Ik was nu ook maandag aan het fietsen. En vandaag ook aan het fietsen was ik denk... Het is echt gort en gort en gort droog.
3: Ja.
1: Weet je nog die brand bij mij in de buurt gehoord?
3: Ja.
1: Bij Wassenaar daar?
3: Zeker.
1: Dat was naar zijn slag. Ik rook hem in Hoofddorp.
3: Oh ja.
1: Ik was op het kantoor in Hoofddorp. Daar rook ik het.
3: Ja.
1: Zometeen natuurlijk de column. Ook Ariana Grande komt eraan. Hate That I Made You Love Me. Eerst dit. Duran Duran. Dit is Ordinary World.

0: Ariana Grande was dat uiteindelijk. We gaan kijken naar de column van Kevin uiteindelijk. Ja, wat voor kleurrijke gedachten kwamen er deze keer bij Kevin weer binnen? Wat wilde hij weer deze keer gaan uitdragen? Wat wilde hij deze keer weer laten zien? Welke flamboyante kant komt er deze keer naar boven? Of verdwijnt zijn geluid weer in de grote menigten? Slaagt hij deze keer met vlag en wimpel of staat het als een vlag op een modderschuit? Op welk idee heeft hij deze keer weer kunnen varen? Welk kanaal heeft hij deze keer weer aangesproken? Zingt hij deze keer diep of heeft hij iets om trots op te zijn? Laat me horen!
1: Let op! Hier volgt een mening. Amsterdam staat deze week volledig op zijn kop. Of eigenlijk op zijn hakken. De stad is voor het eerst gastheer van de World Pride. En dat is niet toevallig. Want we vieren dit jaar ook 25 jaar homohuwelijk. Het homohuwelijk, dat is een Nederlandse uitvinding waar we best een beetje trots op mogen zijn. Want we exporteren natuurlijk kaas, stroopwafels en Mathieu van der Poel. Maar ooit exporteerden we ook het idee dat liefde gewoon liefde is. En in 2001 was dat wereldnieuws. 25 jaar later is Amsterdam 2 weken lang het middelpunt van de wereld. En als je het programma bekijkt, vraag je af of iemand ooit nog naar huis gaat. Er is de Pride Walk, natuurlijk de Kennel Parade. Een World Pride Village op het Museumplein, maar er is nog veel meer. Straatfeesten op de Dam, de Zeedijk en de Reguliersdwarsstraat. Er is een open-air filmfestival. Een Senior Pride Concert voor de oudere LHBTIQ-plussers. Een Human Rights Conference, een Wedding Party XXL, een Closing Concert. Volgens mij heb ik ook nog ergens een workshop glitter verantwoord aanbrengen voorbij zien komen. Of was het nou eigenlijk de cursus regenboogvlag ophangen zonder ruzie? Ik weet het niet meer. Het mooie van de Pride is eigenlijk dat iedereen er welkom is. Of je nou homo bent, lesbisch, biseksueel, transgender, hetero of iemand die gewoon denkt ik hou vooral van gezelligheid. Want dat laatste, dat is in Nederland ook een geaardheid. Sterker nog, Nederlanders zijn kampioen feestjes verzinnen. We hebben Koningsdag, we hebben Bevrijdingsdag, de Vierdaagse. En als we morgen opeens spontaan zin hebben in een feestje, dan is het Nationale Frikandellendag. En voordat je het weet, organiseert Amsterdam na de Pride ook nog het wereldkampioenschap confetti vegen. Ik geef het echt nog maar een paar jaar. En ergens vind ik dat ook wel mooi, want als je terugdenkt aan 25 jaar geleden, toen was het nieuws dat 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar mochten trouwen. En ik kan me die beelden nog zo goed voor de geest halen. Jan de Hoop bij het RTL Ontbijtnieuws. Met zijn bekende trui en zijn mok. Terwijl hij vertelde en je beelden zag van gelukkige bruidsparen die elkaar het ja-woord gaven. Toen was dat nieuws. En nu is het nieuws dat Madonna misschien langskomt. En dat is toch vooruitgang. Hoewel, ik zie de eerste toeristen al volledig in verwarring raken. Excuse me, where's the wedding party XXL? Ja, tweede stop ligt links. En de Human Rights Conference naast de poffertjes. En de workshop Unicorn parkeren? Nee, die is afgelast, want de eenhoorns stonden namelijk dubbel geparkeerd. Ja, Amsterdam kan dat gewoon hebben. Sterker nog, de stad lijkt tijdens deze World Pride 1 grote verkleedkist. En de enige mensen die daartussen niet opvallen zijn toeristen met sandalen en witte sportsokken erin. Vorige week zaterdag was natuurlijk de Kennel Parade. Misschien wel de enige verkeersopstopping in Nederland waar niemand over klaagt. Normaal hoor je in Amsterdam, de brug staat open, er rijdt een tram niet, er is een omleiding en nu hoor je, ja, sorry, de gracht zit vol met dansende mensen. En opeens klinkt dat toch een stuk vrolijker. Overigens schijnt er ook een Pride Art Route te zijn. Een tentoonstelling met de titel Love Lives Here. En overal muziek. En eerlijk, ik verwacht dat zelfs de duiven na deze World Pride glitterpoep produceren. En tussen al die officiële evenementen staan er vast ook nog een paar minder bekende. Zoals de Rainbow Fietsbel Symfonie. De workshop Hoe zeg je Yes Queen met een Haarlems accent. De silent disco voor mensen die toch liever om 10 uur naar bed gaan. En natuurlijk de verkiezing voor de rechtse regenboogvlag van de Zuidas. En die laatste is volgens mij bloedserieus. Oh, denk ik. Of wel of niet, inmiddels weet ik het niet meer. Dat is nou het leuke aan deze World Pride. Alles kan, behalve bashen. En wat ik misschien nog wel het mooiste vind aan die 25 jaar homohuwelijk, is dat het inmiddels bijna saai geworden is. En dat bedoel ik helemaal positief. Niemand opent morgen het journaal met breaking news. 2 mensen zijn verliefd. Nee. En gelukkig maar, want liefde, dat hoeft geen wereldnieuws meer te zijn. Dat is misschien wel de grootste overwinning die we geboekt hebben de afgelopen 25 jaar. Maar is het dan allemaal rozengeur, maneschijn, glitter en glamour? Ja, ik denk dat je het antwoord helaas al kan raden als ik deze vraag stel. Want juist tijdens deze World Pride kwam ik meerdere onderzoeken tegen waaruit blijkt dat de acceptatie van LHBTIQ-plussers weer afneemt. En vooral onder jongeren, onder invloed van figuren als een Andrew Tate, die giftige ideeën over mannelijkheid blijven verkopen. Hoe durf je? Hoe durf je te zeggen dat twee mensen niet verliefd mogen zijn omdat het toevallig twee mannen zijn? Blijkbaar vinden sommige mensen dat nog steeds eng. Een man met een man, bah. Een vrouw met een vrouw, geil. Dat is helaas nog steeds hoe die prehistorische breinen werken. Hoewel, kan je het nog een brein of hersenen noemen als je zo bekrompen bent dat je daar überhaupt een probleem van maakt? En juist daarom is de World Pride belangrijk. Niet alleen als feest, maar ook als een herinnering dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Dus geniet van de muziek, van de boten, van de feesten, van de kleuren, van die glimlachen op straat. En als iemand volgende week vraagt wat er allemaal te doen was tijdens die World Pride, dan antwoord je, geen idee. Ik was bij de workshop Glitter EHBO. En die was werkelijk schitterend. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/ToTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: Queen, Somebody to Love. 22 uur, 24 minuten, 22 seconden. En het leuke, ik moet toch heel even terugkomen op de column van net, Robin.
1: Ja.
0: Ik kreeg namelijk een berichtje van iemand die hem die geluisterd heeft ernaar. Een WhatsAppje. En die schrijft, mooie column met leuke activiteiten. Wou dat het zo was. Maar het is wel jammer dat het Pride steeds meer nodig lijkt te zijn. Maar ik ben heel blij dat jij er zo over denkt.
1: Nou ja, in het algemeen...
0: Het is, daar ben ik het gewoon wel eens met wat ze zegt.
1: In het algemeen hebben we het gewoon meer nodig. Dat we ook eens gewoon is... Wat is het naar de medemens om ons heen kijken? En een beetje, wat is het, gewoon ruimte hebben voor...
0: Ja, dat, maar vooral dat...
1: Overal
0: dat,
1: tegenin gaan. En eigenlijk geen discussie of überhaupt een verhaal meer met elkaar.
0: Ja, maar ik vind het echt wel heel erg dat er... Dus inderdaad zo'n evenement als The Pride... Ja. Nodig is zodat homo's, lesbiennes, transgenders... weet ik veel, al die LHBTIQ+, alle letters van het alfabet mag je van mij zijn... vind ik allemaal helemaal prima. Maar dat dat nodig is omdat die mensen geaccepteerd worden... het zijn ook gewoon mensen. Het zou hetzelfde zijn als ik nu hier in Hoofddorp over straat zou gaan lopen... en wij zouden hand in hand gaan lopen met z'n tweeën. Dat moet toch gewoon kunnen als we dat zouden willen?
1: Yep.
0: Maar dat kan niet.
1: Nope.
0: Dat kan niet meer. En dat vind ik echt een heel groot probleem. Dat vind ik echt een fucking probleem.
1: Yep. Dat is.
0: Maar goed, terug naar andere zaken. Een 27-jarige Hoofddorper die is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden... voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
1: Jee.
0: Hij spoot volgens de politie rond 4:15 graffiti op het oorlogsmonument. Agenten reden op dat moment toevallig langs en hebben hem aangehouden.
1: Jammer, joh.
0: Op het monument waren in het blauw teksten geschreven als... Stop the human traffic, time to wake up. En ook een blauwe doodskop en de tekst in het geel.
1: Oké.
0: We zullen maar zeggen dat niet iedereen in Hoofddorp helemaal goed in zijn kop is. Waar ben jij op vakantie geweest? Na de zomer is dat een vraag die op veel schoolpleinen als eerste gesteld wordt. Maar lang niet ieder kind heeft een verre reis of week op een camping om over te vertellen. In Haarlem probeert daarom kinderfestival Stuif ervoor te zorgen dat kinderen die thuis blijven ook een vakantie vol belevenis hebben. Zo is er een talentenjacht, er is bingo, er is kleien, er is glas graveren, pannenkoeken bakken, broodjes maken. Ze kunnen met Lego spelen, skelters, een springkussen. En wie bij Stuif binnenloopt hoeft niet lang te zoeken naar iets om te doen. Het kinderevenement wordt tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12. En alles is wat kinderen leuk vinden, volgens Ilona Weyer, die van de organisatie. Maar achter de spelletjes en knusselactiviteiten zit een hele serieuze gedachte. Want terwijl het ene gezin wekenlang op reis gaat, zit een ander gezin de hele zomervakantie thuis. Er zijn genoeg kinderen die niet op vakantie kunnen, gezinnen die het niet breed genoeg hebben om er week op uit te gaan. En daarom willen we die kinderen toch 10 leuke dagen bezorgen. Stuif wil een plek zijn waar kinderen even het gevoel krijgen dat ze vakantie vieren. In plaats van dat ze alleen maar thuis zitten en achter de tv of een ander scherm terechtkomen. Hier hebben ze zoveel te doen dat ze daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Voor gezinnen die het financieel minder breed hebben, die kunnen via de Haarlempas het evenement bezoeken. Ook de Zandvoortpas bijvoorbeeld. En andere bezoekers moeten een klein bedrag betalen en bovendien... kunnen ook bijdragen door te doneren.
1: Goed,
0: maar het draait ook helemaal op vrijwilligers.
1: Ja.
0: En ik heb hier een interview over gehoord op Radio 1.
1: Mm-hmm.
0: En toen werd er eigenlijk gezegd dat die mevrouw van de organisatie die je nu aanhaalt, Ilona...
1: Yeah.
0: Die is daar binnengekomen als met haar moeder. Haar moeder was daar vrijwilliger. Toen is zij als klein meisje meegekomen,
1: ja.
0: Is ze ook gaan helpen, is ze vrijwilliger geworden en nu leidt ze dat festival.
1: Dat is mooi.
0: En zo gebeurt dat dus nog steeds. Jongens en meisjes die binnenkwamen dat dit net begon, dat zijn nu opa's en oma's en die komen daar met hun kleinkinderen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ook al zouden die misschien wel het geld hebben om op vakantie te gaan, die willen dat die kinderen dat ook meemaken.
1: Ja.
0: En ik vond dit zo mooi. Ik zat dit te luisteren van de week, volgens mij was het maandag of dinsdag, ik weet niet eens meer. En ik zat het te luisteren in de auto. Ik heb het jou toen gelijk geappt. Dat hier moeten we het over hebben.
1: Ja, zeker mooi initiatief. Zeker mooi.
0: Ja. En dan heel wat anders. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum De Vier Meren... heeft woensdag heel veel belangstelling getrokken. Nog voor de deuren opengingen stonden 100 bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen namelijk een goodiebag en een cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat ze voor sport- en outdoor-artikelen niet langer naar de Bijlmer hoeven in Amsterdam. Hier hebben we op gewacht, klonk het onder eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Hmm. En ik heb ook gelezen dat dit de grootste Decathlon in Nederland moet zijn.
1: Is dit de grootste?
0: Dit moet de grootste Decathlon in Nederland zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dat heb ik althans ergens gelezen, dus het kan zijn dat ik het fout heb. Maar ik ben er ook wel blij mee, want ik woon in Noordwijk natuurlijk. En anders moet ik of naar Den Haag,
1: ja,
0: of naar Amsterdam. Nou kom ik niet zo vaak bij de Decathlon, maar het is wel handig voor hardloopspullen of zo. Die zijn er niet zo heel duur.
1: Ik ben er ook al even geweest. Mooie winkel hoor.
0: Zeker.
1: Mooie winkel.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24.

0: 22 uur, 40 minuten, 32 seconden met Can't Hold Us, Ray Dawson featuring Macklemore.
1: Oh, die.
0: Ja, ik denk, ik rek hem even uit. Goed, een geintje moet kunnen, maar sommige grappen gaan echt te ver. Dat is te zien bij een 26-jarige man uit Wales. Die eerder deze week een boete kreeg van £200.
1: Ja.
0: Hij was namelijk op... ik had op wat dat je deze erin zou gaan zetten. Op 6 juni was hij namelijk gezien op het dak van een ziekenhuis in Engeland.
1: Ja.
0: Op zich niet zo'n probleem, maar wel de manier waarop hij gekleed was. Hij had een zwarte cape met capuchon aan en leek heel erg op Magerijn. Oftewel, de dood. Ja. En in het Engels noemen ze dat dan de Grim Reap.

0: Ja. Hij stond een uur naar omstanders en ook naar patiënten te kijken. En uiteindelijk hebben brandweer en politie hem van het dak gehaald. In de rechtszaal gaf de man geen uitleg over de actie. Daar werd zijn outfit als een kraaienpak omschreven, omdat hij onder meer een masker met een snavel droeg. Hij is schuldbekend voor de actie en moet een boete van 200 pond betalen. Daarnaast gaf de man toe dat hij kattenvoer had gezolen uit een dierenwinkel en eet en drink uit de supermarkt. Voor de diefstal bedraagt de boete in totaal 100 pond.
1: Kijk, dit is echt...
0: ik heb die foto erbij gezien. Het is
1: grappig, zeg maar, uiteindelijk, weet je wel.
0: Het is niet grappig als je het doet, maar... ik had die foto, zag ik.
1: Ja.
0: En toen dacht ik... What the fuck? Maar het ziet er, als je dit zo leest, dan ziet het heel grappig uit. Je schrikt jezelf toch... Hij had ook nog zo'n seis bij zich, hè?
1: Ja, maar dan...
0: Dan schrik je toch ook de touwtief.
1: Nee, dat is uiteraard denk ik gewoon te veel over dat. Maar dan... Je zou maar zo hebben, weet je wel. Dan gewoon even in zo'n categorie dat je na zo'n auto-ongeluk hebt gehad, weet je wel. Dan je bent een paar dagen weer kunstmatig gekomen, heb gelegen. Je wordt eindelijk eens wakker.
0: Je kijkt naar buiten.
1: Je kijkt naar rond. Je kijkt er zo naar buiten toe. Dan zie je zo'n figuur erop staan en je denkt... Oké. Wat is er?
0: Het is toch... Ja, kijk, aan de ene kant... Ik vind het een beetje morbide humor. En daar kan ik af en toe best op lachen.
1: Ja.
0: Maar nee, ik zou dit niet zo snel doen. Maar ik vind het wel heel grappig.
1: Dat is het ook uiteindelijk.
0: Ja, ik heb net gegoogeld naar de foto's. Ja.
1: Nee,
0: je toch denkt van...
1: Waarom, hoe
0: verzin je dit?
1: Ja, dat is het ook.
0: Hoe verzin je dit in je hoofd?
1: Ja.
0: Van dit is een verstandig idee om te gaan doen.
1: Dit is leuk vandaag.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, 200 pond. Oké.
0: En dan nog 100 pond boete voor stelen.
1: Ja.
0: Nou, ja, maar hoe verzin je dit is leuk? Papa gaat naar zijn werk, jongens. Ja, pak even het kraaienmasker.
1: Dat je een dag wakker wordt en je denkt, weet je wat leuk is? Ga ik dit doen.

0: Crazy Abrams, Good Reason for Africa, Toto.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 51 minuten en 26 seconden. En dat vertelt mij dat het bijna tijd is voor het nieuws.
2: Okay.
0: En dat betekent dat wij... dat betekent dat wij je terugzien aan de andere kant van de klok van 11. Dat is de verkeerde muis die ik nu wil aanklikken. Maar niet getreurd, na de andere kant van de klok van 11 is er nog een uur to the weekend. What? En dan nog een uur to the weekend.
2: What?
0: Dit is Daniel Powder, dit is Bad Day. Gaan wij backstage.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van de Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
3: On to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days.
1: These days, rudimental hier bij Meer Radio. Het is
2: tijdmelding.
1: 23 uur, 6 minuten en 20 seconden. Oh nee, deze moet ik hebben.
3: Ga maar weer.
1: Mijn carnavalfestival is weg.
3: Oh.
1: Dus dan deed ik maar even wat anders vrolijks erin.
3: Waarom is die dan weer weg?
1: Geen idee, waarschijnlijk heb ik wat anders erin gesleten en nu niet meer teruggezet.
3: Ah. Oh.
1: Maar goed, even kijken. Wat gaan we dit uur nog doen? We gaan natuurlijk kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Ook Tina Turner komt eraan. Zij is natuurlijk de best. Eerst dit Jamaica. Bam, bam!

0: Ze was, ze is en ze blijft de best. Dan heb ik het over Tina Turner.
1: The only one.
0: Ook haar, dat iconische stemgeluid, dat heeft niemand anders zo.
2: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur, 13 minuten en 35 seconden. Dit is To The Weeknd. En we gaan eens even kijken naar het nieuws van de afgelopen week.
1: Yep.
0: Het is en blijft droog, droger en droogst in Nederland. Met natuurbranden, branden in Noord-Limburg, Wassenaar, Sluizen. Oké, ik ga dit bericht opnieuw beginnen. Goed, het nieuws van de afgelopen week. Het is en blijft droog, droger, droogst in Nederland. Met natuurbranden in Limburg en Wassenaar. Sluizen, zoals langs de Nieuwe Maas, die worden gesloten. In het westen van het land geldt een sproeiverbod. Ook voor de glas- en tuinbouw. Een beweidingsverbod voor koeien en schapen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. En energiecentrales die minder kunnen draaien door het verlaagde koelwater. Er komt geen compensatie voor ondernemers die schade lijden door dit lage water. Want minister Karremans ziet aanhoudende droogte niet als natuurramp. Het is een beetje een ondernemersrisico.
1: Okay.
0: Wil jij voor mij eens even opzoeken voor welke partij die Karremans is?
1: Ik
0: heb namelijk daar wel een idee bij, maar ik wil het even zeker weten. Goed, en dan heel wat anders. Een gesprek met een chatbot, het bekijken van foto's of filmpjes die gemaakt zijn door kunstmatige intelligentie, of bellen met een AI-receptionist. Voor alle drie geldt vanaf deze week moet meteen duidelijk worden dat je te maken hebt met een AI-systeem en niet met een mens. De regelgeving komt voort uit een AI-verordening, een Europese wet die regels stelt aan de ontwikkeling en gebruik van AI-systemen.
1: Peter, die Karremans is van de VVD.
0: Ja, dat had ik al gedacht met zo'n uitspraak. Maar goed, de Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer waard dan $3 biljoen. Omgerekend 2600 miljard euro. Na de opening van Wall Street maandag boekte het bedrijf een koerswinst van ruim 5%. En daarmee is het tech- en webwinkelconcern het vijfde bedrijf ooit dat zoveel waard is. Techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple gingen Amazon al voor.
1: Jeetje, wat een geld, hè?
0: Het is een geweldige hoeveelheid geld. Vliegtuigbouwer Boeing kan eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse toezichthouder FAA gaf daar de goedkeuring voor af. Boeing wachtte daar jaren op nadat de certificering vertraging had opgelopen door een serie ongelukken met andere Boeing 737 MAX.
1: Ja, blijft dat hij nu blijft vliegen.
0: Ja, ik weet dat mijn oud-werkgever Corendon, die had toen inderdaad 737 MAX vliegtuigen gekocht. Hmm. Daar was ook crew voor opgeleid om in die dingen te vliegen. Die werden zo, die stonden ook aan de grond.
1: Ja, je moet wat.
0: De Nederlandse AIVD behoort tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa.
1: Yeah.
0: Oké, ik vind het grappig. Goed, dat concludeert het Franse weekblad L'Express in een ranglijst die samengesteld op basis van de 60 hooggeplaatsten in de westerse spionnenwereld. Alleen de inlichtingendiensten in het VK en Frankrijk doen het beter volgens het blad.
1: Oké, leuk.
0: Ja. En fietsfabrikant Acel, dat heeft de uitstel van betaling aangevraagd. Dat is in veel gevallen een voorstadium van faillissement. Onder andere bekend van de merken Batavus, Sparta, Babu en Colga.
1: Ook weer een paar iconische merken die weg.
0: Ja, Batavus, Sparta natuurlijk. Babu, de Babu bakfiets, wie kent hem niet? Je komt ze vooral tegen in groepen. Dan nog wat anders. Acteur Peter Faber, die is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Hij werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden.
1: Tje.
0: Ik moet zeggen, ik heb hem toen gegoogeld. Mm-hmm. Ik kon hem niet zo direct voor de geest halen.
1: Oké, ja, dat kan.
0: En de dikke Van Dalen die gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Dat heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dit gebeurt na een jarenlang campagne van actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos. Ze pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens de actiegroep gestigmatiserend is. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading hebben aan een lichaamsdeel waar niks mis mee is.
1: Oké.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, hartenbreker.
2: Tijdmelding.
1: 23 uur, 24 minuten en 15 seconden. Dit is To The Weekend.
3: Robin's Trip to the Archive.
4: Zijn we weer. Het nieuws kwam binnen dat van de week dat Journey Kaagman is overleden. Ze was 79 jaar. Ze werd bekend als de zangeres van de band Earth and Fire. En daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. Daarna werd ze opnieuw bekend door de talentenjacht Idols. En Kaagman zat er in de jury van 2002 tot 2008. En ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. En ze overleed vorige week en op verzoek van een Fonte Uitvaart vond het eigenlijk in besloten kring plaats. Met Kaagman als frontvrouw brak Earth and Fire door in 1970 met nummer Seasons. Veruit de grootste hit werd Weekend. En hiermee scoorde de band ook internationaal. In de videoclip van het nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak. Dat gold destijds als zeer gewaagd. En dat blauw pak is zelfs opgenomen in de collectie van het Museum Beeld en Geluid. Dit is dan Weekend met Earth and Fire.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tijdmelding. 23 uur, 35 minuten en 14 seconden. Ik heb het knopje van even getest voor je, Robin.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu. Gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen.
2: Ja hoor.
0: Iedereen weer op zijn plek.
2: Ja hoor.
0: Mooi.
2: Tijd om verder te gaan met de show.
3: Nou, we zijn er.
0: Meer Radio Supertrack. Ja,

0: Tijdmelding.
1: Benson Boone in de Stars, 23 uur, 42 minuten, 19 seconden. Wat heb je nou weer gevonden? Wakker worden.
2: Wat is dit in godsnaam? Oh, de kantine. Wat leuk. Wat is het? We zagen door het programma heen. Hè? Ja, dan krijg je ervan. Hè,
1: I'm not even going to dignify this with a response.
2: Waarom nou weer niet? Hè? Goed, wil je een nummer hebben?
1: Nou, doe wat leuks.
2: Oké. Music instructor, him. Doe het!
1: Goed zo. Er zat wat vertraging.
3: Ladies and gentlemen. We would like to show you how to make a hit record. First, we start with the sequencer. And now we present the hi-hats. These are the percussion instruments. Now it's time to welcome the bass drum. Let us now hear the sequence melody.

0: Oké.
1: Okay. Vertraging.
2: From Paris to Berlin. 23 uur, 50 minuten, 25 seconden.
1: Die kip had er geen zin in uiteindelijk.
2: Je moet goed rammen op het knopje. Dat is anders.
1: Die zat op een stok.
2: Goed.
1: Ja, bijzonder, apart, raar, vreemd bericht. Zeg het eens.
2: Merken verbinden zich steeds vaker aan allerlei producten om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Dat doet nu ook het merk Pepsi. Hmm. Dat zijn krachten bundelt met het Amerikaanse cosmetica-merk Glamlight. Zonesproducten, waaronder een douchegel met Pepsi kersensmaak, body scrub, oogschaduwpalet en lippenset. Je kan nu dus douchen met Pepsi.
1: Ja. Yeah.
2: Dat lijkt me erg plakken. 5 jaar en honderden tests gingen vooraf aan de ontwikkeling van de douche en de body scrub. Volgens Glamlight-oprichter Giselle Hernandez op social media. Ik had nooit gedacht dat ik het eerst zou krijgen om een volledige beauty- en lichaamsverzorgingscollectie, leuk woord voor scribbel, te creëren met een van 's werelds meest iconische merken. Het voelt nog steeds onwerkelijk.
1: Ja.
2: Op 31 juli werd de collectie gelanceerd. Op de webshop van Glamlight kan je de body scrub kopen voor €10,95. De scrub ruikt naar vanille en ziet eruit als een slushie. De douchegel is €18,95 en ruikt naar wilde kersen. Beide producten zijn bruin, net als de populaire frisdrank.
1: Mm-hmm.
2: De douchegel en scrub bevatten onder andere niacinamide en shea-boter, denk ik. En zouden de huid een subtiele glans moeten geven. Het oogschaduwpalet heeft dan weer de blauwe en zilveren tinten van het Pepsi-blikje. En ook is er een lippenset met lipliner, lipgloss en lipstick. Alle drie met de geur van wilde kersen.
1: Ja, ik zal hier een foto van Kevin laten zien. Dat is inderdaad de douchegel. Dat ziet
2: ik zag dit op Instagram voorbij komen.
1: Ja, dat ziet er ook inderdaad als een fles.
2: Echt, het ziet eruit als Pepsi, een fles bevoren Pepsi.
1: En dat,
2: nou vind ik Pepsi überhaupt al niet te drinken.
1: Dit met alle voorraadmerken die er zijn. Yes. Maar dan heb je dus ook, dit is dat die eyeshadow, zeg maar.
2: Oké, okay, ja, ik...
1: Maar er is er ook over nagedacht.
2: Het ziet ook echt als een cola blikje, als een Pepsi blikje uit.
1: Want inderdaad, als je die op inzoomt, dan is daar denk ik op de kleur drink ice cold. Fizz. Mm-hmm. Dat is een beetje bruinachtig.
2: Ja.
1: That's what I like. Een blauw. Pop icon, dus een beetje zilver. Refresh me, een beetje bruin. Thirsty for more, donkerblauw. Pepsi Sprint, dus een beetje, wat is het, roze, oranje, zeg maar.
2: Ja.
1: New Generation. Nou, ze hebben wel mooie namen bedacht, zeggen dan.
2: Ja, ze hebben zeker mooie namen bedacht, maar...
1: Het ziet er echt als je een fles Pepsi hebt, maar dan onder de douche weggooit.
2: Ja, nee, het is, nee.
1: Dat is
2: ik vind überhaupt Pepsi al, vind ik überhaupt al niet te drinken, hè, dus, maar dat zal waarschijnlijk aan mij liggen.
1: Ja, dat is vooral een hele war, toch, zoveel jaar geleden, Pepsi-Cola, nu nog iets minder, maar... Dat,
2: ja, toen was het echt een ding. Echt, maar ik moet wel zeggen, als ik mag kiezen tussen Coca-Cola en Pepsi-Cola, dan ga ik toch echt voor Coca-Cola.
1: Ja, dat is ook.
2: Mijn vriendin ook, als we in een restaurant zitten en ze bestelt cola,
1: mm-hmm,
2: vragen ze ook altijd, hebben jullie Pepsi of Coca-Cola?
1: Ja.
2: En als ze Coca-Cola hebben, dan wil ze zero, en hebben ze Pepsi, dan wil ze de gewone, want de Pepsi Max is helemaal niet te drinken.
1: Nee, dat is het uiteindelijk. Ik zal alleen maar zeggen, raise your glass, hè? Wij zijn zo meteen weer terug. Tot zo!

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja, Adore You, Harry Styles. Het is 12 uur, 6 minuten en 18 seconden. En daarmee is het een nieuwe dag.
1: Wauw, de achtste van de
0: achtste. Van de achtste.
1: Wauw.
0: Het is vandaag 8 augustus en dat is Internationale Kattendag.
1: Kattendag.
0: De kat is een van de leukste huisdieren die, die je maar kan hebben. Dus, je kan altijd spelen met deze schattige en speelse vierpotige. Yep. Tegelijkertijd heb je er weinig omkijken naar. Yep. Het is een gouden combinatie. De kat is wereldwijd naast de hond het meest voorkomende huisdier. En op Internationale Kattendag of Internationale Dag van de Kat, zo wordt het ook wel genoemd, staat het beest centraal. Sinds 2008 wordt deze dag gevierd. Wat je op deze dag te doen staat, verwen je poezenbeest, geef hem of haar iets lekkers of een speeltje en bedank de katten in je leven. Ook al begrijpen ze dat niet of boeit het niet. Katten kunnen namelijk behoorlijk arrogant zijn.
1: Ja, yep, dat is het ook.
0: Nou, dat vind ik een leuk verhaaltje.
1: En meer hebben ze nu?
0: Nee, meer niet vandaag. Kijken we nog even naar morgen. Morgen is het de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren.
1: Oké. Okay.
0: Ook leuk. Dan moeten we de inheemse volkeren in ons leven gaan bedanken.
1: Gezellig.
0: Ook al snappen ze het niet en ze kunnen ook behoorlijk arrogant zijn.
1: Gezellig.

0: is 12 uur, 14 minuten en 18 seconden.
1: Goed, dan gaan we weer eens aan de muziekwiel, hè?
0: Dan gaan we weer eens naar de muziekwiel. En dat draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Gaat het plaatsen dat herbleven die we uit het vreed zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. En, de enige regel is, we draaien wat eruit komt.
1: Ja, yeah, and we like to party, right?
0: Ja hoor.

0: dat is
1: tijdmelding.
2: Het is 12 uur 21 minuten 14 seconden.
0: En zou je nou denken, is het al gedaan met al die toeren en al die wielrenprikkelen?
3: Jammer joh!
2: Ja, deze zondag, dan is het even rustig. Lorena Wiebes zegt dat de disqualificatie in de Giro d'Italia extra vuur heeft gegeven in de voorbereiding naar de Tour de France Femme avec Zwift. En zaterdagavond won ze meteen de openingsetappe en pakte zo de gele trui. In het Zwitserse Lausanne was Wiebes klassementsrenners als Kim LeCour en Demi Vollering te slim af in een lastige finale met veel klimwerk.
0: Tje.
2: En ze won ook gelijk de tweede etappe van de Tour de France Femme. In de gele trui was ze de sterkste in de massasprint in het Zwitserse Genève. Haar landgenoot en onze landgenoot ook, Rianne Marques, die leek er even met de zegen van door te gaan toen ze op een kleine 40 kilometer van de meet solo besloot te gaan. Pas in de laatste kilometer werd ze teruggehaald, waarna Wiebes overtuigend de sterkste was.
0: Nice.
2: De Noorse Sigrid Hoogstedt heeft de derde etappe van de ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Dat zijn Pogacar-achtige cijfers. Ja. De renster van Uno X nam ook de gele trui over van Wiebes. Die natuurlijk de eerste twee etappes op haar naam had geschreven. Puk Pietersen van Phoenix Alpecin veroverde de bolletjesstrijd. Trouwens, heel leuk als je op YouTube Puk Pietersen opzoekt.
0: Ja.
2: Want ze crost ook. Ja. En van de cross, daar doen ze altijd het verkenningsrondje. En heel vaak filmt ze dat verkenningsrondje met een GoPro.
0: Ja.
2: En dan hoor je haar ook, je hoort haar hijgen, je hoort haar kletsen met andere mensen. Is heel leuk.
0: Oh ja,
2: Marlin Reusser, die heeft de vierde etappe gewonnen. Dat was een tijdrit over 21 kilometer naar Dijon. De Zwitserse van Movistar begon als topfavoriet en maakte die status waar. Al kwam de Nederlandse Lieke Nooijen verrassend dichtbij.
0: En hebben nog relletjes, hè?
2: Ja, ze werden onderworpen aan een opmerkelijke controle, namelijk de rensters, voordat ze begonnen aan een tijdrit. De Internationale Wielerbond UCI vreest namelijk voor gesjoemel met de borstomvang van de vrouwen. Ja. En heeft aangekondigd hier extra op te controleren. Voor zover bekend is dit voor het eerst. Het vergroten van de borstomvang levert wielrenners namelijk aerodynamisch voordeel op. En dat is al enkele jaren bekend. Meerdere teams zouden de afgelopen dagen hebben geklaagd dat wielrenners hun borstformaat kunstmatig vergroten voor tijdritten.
0: Gaan we daar dus ook al naar kijken. Ja, we hebben 's nachts al dopingscontrole midden in de nacht en dan krijgen we dit.
2: Ja, nou, dat is dus ook bij de mannen de reden dat ze in de tijdrit de radio's, dat het enige is wat ze aan de voorkant van hun shirt mogen hebben. Want die zie je altijd uitsteken.
0: Okay.
2: Want dat levert dus ook bij mannen voordeel.
0: Juist.
2: De vijfde etappe, dat was een zware met heuvels over 140 kilometer van Mâcon naar Belleville en Baljou. Die werd gewonnen door Demi Vollering. In de sprint rekenden ze af met Marlin Reusser en Kasia Niewadoma, die als enige meekonden met de Nederlandse toerwinnares van 2023. Reusser bleef wel in het bezit van de leiderstrui.
0: Nice.
2: Kim LeCour won de zesde etappe. Nationaal kampioen van Mauritius. Ze rijdt voor AG Insurance Soudal. Was de snelste van de kopgroep van 8, waarin ook Puk Pietersen en Rianne Marques zaten. En vandaag was het toch wel mythisch in de Tour de France Femme avec Zwift. En Kasia Niewadoma heeft de macht gegrepen door een zege op de Mont Ventoux. Op deze mythische kale berg reed de Poolse ruim 1 minuut weg bij Demi Vollering en Marlin Reusser, die de gele trui nog steeds in bezit had. Daardoor veroverde de Poolse ook de leiding in het klassement. Het is pas de eerste etappezege in de Tour voor deze 31-jarige renster, die 2 jaar geleden wel het eindklassement wist te winnen. Maar met nog 2 ritten te gaan in deze editie is opnieuw dicht bij de eindzege. Ze heeft 15 seconden voorsprong op Vollering.
0: Ja, morgen wordt het een relatief vlakke etappe, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar zondag wordt het...
2: Zondag wordt het aanpoten. Maar de winnares van vorig jaar, Fernand Prévot, die is niet in de beste doen.
0: Nee, dat is.
2: Die kan niet mee. Maar aan de andere kant laat het ook weer zien dat de renners en rensters gewoon menselijk zijn. Je kan ook een slecht jaar hebben of een slechte dag hebben.
0: Maar het wordt wel een strijd tussen Vollering en nieuwe Doma. Zo.
2: Ja, dat is sowieso. En ik ben niet zo'n fan van Vollering. Ja, Vollering, ik vind haar leuk en ze rijdt. Maar soms ook als ik naar vrouwenwielrennen zit kijken, en dat bedoel ik echt niet denigrerend. Hè? En ik heb net een hele positieve column voorgelezen. Waarschijnlijk gaan mensen dit niet leuk vinden dat ik dit zeg. Nee. Maar als ik kijk naar het dameswielrennen, het is zo voorspelbaar.
0: Ja.
2: Je ziet bijvoorbeeld bij de mannen is het tegenwoordig ook voorspelbaar met Tadej Pogacar, maar oké. Je ziet bij de vrouwen zo erg dat aanvallen worden zowat getelefoneerd van jongens, let op, ik ga nu.
0: Ja.
2: Maar ze rijden ook allemaal... Soms dan zie je, vooral in de klassiekers zie je dat. Want die zitten dan voor of na de mannenkoers geprogrammeerd. En dat zit ik dan ook te kijken. En dan denk ik, jullie rijden gewoon met z'n allen naar de streep. En je weet dat Vollering of Wiebes of... hoe heet die andere Belgische dame? Maakt even niet uit. Dat die de sterkste is. Dus je rijdt gewoon met z'n allen naar de slagbank.
0: Ja.
2: Je probeert niet aan te vallen. Je probeert ze niet moe te maken. Je probeert niks. En uiteindelijk win je niet.
0: Wie was die ook weer? Ja, ik heb de naam vergeten. Wie is degene die nu met pensioen is? Die ook alles won?
2: Van der Breggen. Anne van der Breggen.
0: Nee, dat
2: Annemiek van Vleuten.
0: Ja, die.
2: Oh, met A.
0: Daar was het ook heel vaak zo met... wie wordt vandaag tweede? Jij tweede? Of word ik tweede? Of wat gaan we doen?
2: Ja, maar dat is ook... Dan rij je naar de slagbank met Annemiek van Vleuten.
0: Ja, dat is het ook. Dus
2: maar goed.
0: We gaan het zien. We gaan kijken wat er zondag gaat gebeuren.
2: Zeker.

0: Dat is ding aan het opzoeken.
1: Als ik nog tegen je aan het praten ben, moet je niet die microfoon ineens opengooien.
2: Wat?
3: Kwijtmelding.
1: Het is 12 uur 33 minuten en 12 seconden.
2: Oh ja, dat is. Ik heb je nog wel.
1: Jij hebt, jij hebt een leuk verhaaltje.
2: Ja, dat gaat over een.
1: Er was dus een grote olifant.
2: Ooit eens lang geleden was er een meisje, die had een roodkapje aan.
1: Ik ben zo, het lijkt me zo leuk als jij ook op zo'n toon voorleest aan je neefje en neerje.
2: Dat is het nieuwe onderdeel van het programma is, wat is het, 1 minuut sprookjes.
1: Er was dus een meisje met een roodkapje.
2: Oh, had een roodkapje, die ging dan door dat bos. Toen was niet zo snug. Toen zag ze de oma. Ja, die zag er totaal niet uit als de oma. Maar ja, weet jij, ze wilde toch geloven. Dus ik denk, ja, het zal wel opgevroten. Hè? Jammer, pech. Nou, kwam een jaar gelang opengesneden. Ha, vrij blij.
1: Je weet dat verhaal niet waar is, hè?
2: Dat,
1: je weet dat dat verhaal niet waar is van de roodkapje. Dat de wolf erop gevreten heeft.
2: Nee.
1: Nee, dat heeft.
2: Vegetarisch.
1: Dat heeft de wolf gezegd. Hij is inderdaad vegetarisch.
2: Ah, dat kan.
1: Tijdens de show, een avond met Wolf in de Efteling, heeft hij het verteld.
2: Dat zal ook kunnen, ja.
1: Hij heeft nu een culinaire avond met Wolf. En daarvoor heeft hij even de moeder van de 7 geitjes geholpen.
2: Ah.
1: En andere geitjes.
2: Ja, dat ken ik ook niet.
1: Er is maar 1 geitje ontsnapt.
2: Oh.
1: Goed, maar jij had een verhaaltje.
2: Ja, dat gaat over geluk, ongeluk en toch weer geluk, zeg maar, uiteindelijk. Allemaal achter elkaar, uiteindelijk. Dat was namelijk in Italië. Een vrouw dacht, nou, ik ga mijn lot laten controleren van mijn loterij, zeg maar, uiteindelijk.
1: Ja.
2: Maar toen kreeg ze horen, nee, we kunnen helaas niet uitbetalen. Maar dat kwam dan niet omdat ze niet het winnende lot had, maar eerder omdat het bedrag van 1 miljoen euro te hoog was voor de uitbetaling in de winkel.
1: Ja.
2: Dus die vrouw dacht, ja, kan die worden uitbetaald? Stom lot, prik, in de prullenbak.
1: Oh, jezus.
2: Maar ja, toen op een gegeven moment, toen belde een familielid. Hey, heb je gekeken goed naar de winnende nummers? De vrouw keek nog eens een keer, die dacht, dat was toch echt mijn lot? Uh-oh. Toen ging ze weer terug naar de winkel.
4: Uh-oh.
2: Maar de vuilbak was net weer geleegd. En de vuilniskar was dus ook al vertrokken met haar net winnende lot.
1: Oh, maar dan voel je zuur. Dan voel je zuur.
2: Dus wat krijg je dan? Een vlaag van bijna wanhoop en verstandsverbijstering. Die schakelde onmiddellijk de regionale afvalverwerkingsbedrijf in.
1: Ja.
2: En die reageerde razendsnel. De specifieke vuilniswagen die de route langs de winkel had gereden, kon worden getraceerd, gelukkig. En de vuilophalers bleken haar reddende engels. Die begonnen maar dan maar met de volledige lading afval te gaan doorzoeken. En met succes na meer dan een dag boeteren vonden ze het onbeschadigde winnende los van 1 miljoen euro.
1: Ja.
2: De ontlading was van de kerstverse miljonair was ook gigantisch. Helden van geluk. En ze beloofde om de kosten voor de opmerkelijke zoektocht uit eigen zak te gaan betalen.
1: Dus, dan voel je zuur, hè?
2: Dus als je een lot ooit hebt uit de loterij, heel lang bewaren. Ja. Dat je echt zeker weet dat het niks meer waard is.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run.
1: Always on the run. En dus...
2: Tijdmelding.
0: Het is 12 uur, 43 minuten en 44 seconden.
1: Ja, always on the run.
0: Altijd bezig.
1: En die rent ook weg.
0: Als we ooit van de zender geschopt worden, denk ik dat dit er een onderdeel van is. Waarom?
1: Dan gaan we eens kijken naar...
3: Kevin's muziekidentiteit.
0: Ja, voor mijn muziekidentiteit ga ik naar een nummer... dat is opgenomen zo rond 2006. Want in 2006 werd Thijs Verwest, oftewel DJ Tiësto... de officiële wereldwijde ambassadeur van de Dance for Life Foundation. Dit is een initiatief dat hier in Nederland begon... om de awareness van HIV en AIDS op de middelbare school te verhogen. Kofi Annan, toen secretaris van generaal van de NAVO, zei over het nummer... Dance for Life is een bijzonder voorbeeld van hoe talent en de sterkte van de jeugd onze energie kan geven. De video voor het liedje is een demonstratie van Small World Phenomenons. En het is een belangrijk concept in de wereldwijde verspreiding van HIV en AIDS... In 2008 is er zelfs een nieuwe versie van Dance for Life gemaakt... in de Elements of Life tour van Tiësto. En dat is bekend als de Dance for Life Freedom Mix. En die komt ook vaak in promotievideo's van het evenement Dance for Life. Dit is DJ Tiësto, Dance for Life.

0: 12:54:02.
1: Ja, en soms kom je van die nummers tegen dat je nou denkt...
0: Dit kan niet slechter dan dit.
1: En,
2: dat is toch niet te geloven?
0: Het kan dus wel.
1: En dat je denkt, mot dat nou?
0: Ja, oh, dit
1: is dus
0: nou
1: een mashup. Oftewel, je hebt dat een nummer met ploppen de plop. Of,
0: De kabouterdans heet dat, Robin.
1: Ja, de kabouterdans.
0: Dat, dat zou je toch met je nichtje en met Maxi wel doen, of niet?
1: Misschien ook wel weer, maar dan krijg je dus dit.

0: Oh, deze ga ik echt op favoriet zetten op Spotify, op YouTube. Ah, geweldig.
1: Dat is dus, als met dit, okay. Dat is het muzikale hoogtepunt. Of zoiets.
0: Gaan wij het stokje langzaam over te geven aan de nacht. Morgenochtend is Niels er weer met meer wakker. Natuurlijk ook meer in de middag. En de rest van de zaterdagprogrammering. De hele week zijn wij er hier voor jou bij Meer Radio. En wij melden ons volgende week vrijdag weer voor een nieuwe To The Weekend. Tussen 10 en 1 op de vrijdagavond. Onze socials in de gaten, Facebook en Instagram. En check ook je favoriete podcast app voor onze backstage podcast natuurlijk. En mocht je ons daar nou leuk vinden, geef dan sterretjes. Maximum is 5 en dat willen we natuurlijk allemaal. Oh. Dan zijn we ook weer beter zichtbaar. Duwt het algoritme ons omhoog. En kunnen meer mensen genieten van de backstage. En natuurlijk van ons. Dan zou ik zeggen, hou hem hier, hou hem hard. Hou hem keihard hier op Meer Radio.
2: To The Weekend. Kevin met Robin. Met Kevin en Robin.
0: Blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar.
3: All right, crew. It's me.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al een